weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

goede zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook

ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Laag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hey
20: Remol!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vandaag heeft bewolking de overhand en valt er soms lichte regen of motregen. Hierbij waait het stevig uit het zuidwesten met windkracht 4 tot 6. Koud is het zeker niet, want het wordt vanmiddag 20 of 21 graden in de provincie. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan het soms regenen. Het wordt niet kouder dan 15 graden. Morgen, zondag, start met veel wolken en enkele buien. In de loop van de ochtend breekt de zon vaker door. En in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het waait stevig, de zuidwestenwind is matig tot aan het water krachtig, windkracht 4 tot 6. Later in de middag en avond draait de wind van west naar noordwest en neemt iets af.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Urk FM.

0: Kees, tot 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
1: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel.

0: Morgen, zaterdag 19 september. En je mal aan wat, Henk, trouwens?
1: Wat heb ik aan had?
0: Nou, de kachel.
1: Nee.
0: Nou, nee. Zat ik er al even naar de kieken, trouwens.
1: Moet echt oktober weer.
0: Ja, wat maakt het uit?
1: Ja, hoe moet oktober weer?
0: Wat dan mag je aan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik vrees dat we met de kanker moeten praten, Henk.
1: Is het weer wel waar?
0: We hebben een kleine technisch mankement.
1: Ja.
0: De telefoon doet het niet, maar er wordt aan een markt.
1: Ja, en even voor de autisten noemen ons.
0: Zo?
1: Ja.
0: Ja?
1: Wie, het programma
0: wie is dat voor
1: Nee, weet ik niet. Je zei... Onder de luisteraars, oh. Bedoel ik.
0: Ja.
1: Het programma gaat even qua volgorde iets anders.
0: Oh.
1: We zijn om 10:30 hadden we normaal de column. Dat doen we nou de 5 op een rij. En we hebben om 11:30 en we de column. Met Klaas Raas.
0: Oké, dit is een kleine switch.
1: Ja, kleine switch.
0: Nou, we gaan, als we dan toch bier op bellen, dan gaan we direct even Brechtje Baarsen bellen. Want die kan de koningin op bezoek verwachten.
1: Nou, kan, die komt hoor.
0: Ja, die kan. Die zit er klaar voor hoor. Met de strikken in de aanslag. Ja, toch?
1: Ja, ik weet hoe je dat noemt, maar...
0: Zou je dan ook gelijk denken van, ik moet ook wat in de stress kieten? Van, wat trek jou op bijvoorbeeld?
1: Nou, dat het angers is een angers, dat is wel duidelijk. Vind je niet?
0: Ja, je gewoon nog niet in je dagse goed, denk ik.
1: Nee, je gewoon ook angers gedaan.
0: Maar aan de andere kant denk je van, ze wil misschien in wel eens een normale mogelijke setting aankomen. Hoe het echt is.
1: Ja, dat zal Maxima wel prettig vinden, ja. Maar ja.
0: Ja, die krijgt een dienblad in de hand, hoor. Die kan de appeltaart
1: aansnijden. Ja. Klap je even slagroom.
0: Nou, ik weet niet of ze dat doet.
1: Zou het niet? Waarom niet?
0: Nou, dat weet je niet.
1: Nee, je weet het niet. Hey, we willen even, nog even de muziek doen. Wij wachten even op de actieve telefoonlijnen. En hopelijk binnen we zo weer bij Luid Rogen.
2: Kijk, dan gaan we weer.
3: Je maas op de radio.
0: Bedoel, wanneer komt het nog een keer vuur dat je zelf nu gespeeld naar zijn armborstelaar? Ja,
4: dat is echt... Sylvester Stallone heeft me net gebeld. Dus,

0: bellen. Ze zitten er helemaal klaar voor als het goed is.
1: Even een rustig ongerond.
2: Gemurren.
0: Ja, daar hebben we hoor.
1: Ja, wij hier ook wel eens problemen met Regie, hè?
0: Nou, ja. Ja, uitdaging.
2: Maar het is een lust.
0: Ja. Hey, Brechtje, net is er ook voor een uitdaging blikt. Want,
1: wat een mooie brogge, Kees.
0: Ja. Want de koningin komt op bezoek. Hè?
2: Ja.
0: En je beste pak al uit de zacht, zeggen ze dan toch zo.
2: Nou ja, daar zat ik eerst wel over na te denken zelf. Maar toen dacht ik, ik krijg gewoon een makkelijke optie. Wij gewoon in onze capping outfit natuurlijk.
0: Dat zie ik ook. Want je wilt toch zo normaal mogelijke setting moesten natuurlijk beleven.
2: En dan hoef ik niet na te denken over wat voor roet ik op moet of wat dan ook.
0: Nee, hey, wat ging er? Hoe kwam dat bij je lui terecht? Dat als ze langs komt?
2: Ik werd benaderd door de gemeente Herk. Dus die nam contact op. En toen kwam er al de mededeling dat er een nieuw belangrijk persoon zou komen. Maar ja, dat mogen ze dan natuurlijk allemaal nog niet zeggen. Dus dan gewoon jezelf wel aan denken. Nou ja, en uiteindelijk kwam het verlossende nieuws dat het de koningin was. Nou,
1: gewoon er dan ook allemaal gelijk protocollen draaien, weet ik het.
0: Word je antecedenten nou zacht?
2: Nou ja, er draaien wel protocollen, ja, natuurlijk. Dat is niet zomaar wat als die komt.
0: Ik zal even zoeken op Brechtjenbaard. Of
2: wat
0: ze
2: er allemaal leuk komt.
0: Ja, maar of ze iets op haar kerfstok uit.
2: Ja, je weet net nooit vanzelf.
1: Nou, ik kan het me niet voorstellen.
2: Nee, volgens mij ben ik aardig zeven wat dat betreft.
0: Maar is het ook iets... ja, natuurlijk ben je natuurlijk veel spannend. Het is afzienenwachtig, maar opgewonden op zijn mens natuurlijk.
2: Ja, ik vind dat overkomt je mezelf niet vaak in het leven. Dus dat is toch wel heel gaaf. Maar ja, ik dacht dat ik eigenlijk niet zienenwachtig was. Want het is ook maar een mens, denk ik dan. Maar... Van de week lag ik toch s'nachts wel even te molen, maar gewoon op Cicer. Dus toen dacht ik, die zag ik niet aankomen. Dat ik er toch wel bezig ben in mijn hoofd.
0: Ja, nou ja, het zal zich glaaien, toch?
2: Ja, dat
0: je kunt het niet, je kunt het niet van tevoren bedenken.
1: Nee, je zit er gewoon aan de appeltaart snijden.
2: Nou, daar heb ik mijn volk voor, maar wij zitten aan de tafel. Wij gaan in gesprek met haar, hè? Met de jongeren.
1: Nou, wat is er nou al heel nodig over onderwerpen die je ook graag... met haar zouden willen bespreken?
2: Nou, ik ben voornamelijk de gespreksleider, maar ik zou voornamelijk de jongeren aan het woord laten. Dat is wel het doel. Van wat het een jongere nou nodig? Wat heeft ze mist misschien ook wel op werk? En wat heeft ze nodig om tot luur te komen? En wat zien ze daarvan terug in ons café? Dat is een beetje een gespreksonderwerp. Maar ja, ik zou wel mooi vinden als het naar vuren komt dat het voor een jongere belangrijk is om die bij te stonden in zijn ontwikkeling, vragen te stellen. Wat vind je nou echt leuk? Wat ben je goed in? Want een jongere, ja, die denkt er toch misschien zelf minder goed over na. En die heeft dan nodig dat hij daarin oprecht interesse toont, denk ik, in naast hem stopt.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een soort van beleefdheidsinteressebezoek.
2: Nou, ik hoop toch wel dat het iets maar is dan dat.
0: Ja, dat ja, maar denken
1: wij nou echt...
0: Een reden. Ik bedoel,
1: ja, maar denken wij nou echt dat het iets gaat uithalen dan? Dat Maxima daarvoor gaat en zegt van... jongens...
2: Nou, ben je weer lekker positief, hè?
1: Ja, nee, maar ik probeer ook even gewoon...
0: Ja, daar heb ik ook altijd zo'n last van. Echt... Ik moet hem altijd weer uit die dal uittrekken. Maar
2: ja, man.
0: Het zal toch ook een stukje ter kennisvermeerdering van Maxima wezen. En als je dan weer in andere settings zit, dan kan ze zeggen... Ik ben bij Cupin geweest.
1: Cupin?
2: Ja.
0: En dan kan ze zeggen... En die hebben dit en dat zo'n aanpak.
2: Maar natuurlijk ook een stukje publiciteit en voor de plekken die dus wel ertoe doen. En die wel iets positiefs bijdragen aan de jeugd. Ja. En dan kunnen andere mensen ook weer inspiratie op doen. Of denken van, hey, dat hebben wij hier ook nog niet. Laten wij dat ook beginnen. Dat zou wel meer.
0: Dat voldoet ook aan onze behoeftes.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ik help je wel. Ik steun je wel.
2: Dank je
0: wel,
2: Kees. Dus,
0: ja.
1: Ja, ik heb hier het om. Hey, maar hoe gooi je vuur, Brian, dan? Het is een gesprek aan tafel. Maar hoe gooi je nou naar dat moment toe werken?
2: Nou, ik heb wat jongeren benaderd die met haar in gesprek zullen gaan. En die gewoon zich voorbereiden. Die erna te denken over de vragen die ter sprake komen. En ze gewoon er een creatief moodboard van maken. Dus zijn ze direct allemaal een creatief iets. We zijn alle creatieve jongeren bij Cathy. Überhaupt jongeren zijn erg creatief. En die gewoon aan de hand ervan vertellen. In een gesprek aan. Dus ja, we zullen er wel even over sparen. Maandag heb ik nog een afspraak met de burgemeester in ieder van gemeentes. Dus het wordt allemaal wel goed vuurbreid.
1: Ja, precies. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden, Brechie?
2: 30 september.
1: 30 september. En nou, hoe in de loop van de dag? Of is er ook, er zal wel eens wel een stipte thee wezen, of moet je die niet zeggen? Kan ook nog eens.
2: Ja, ik weet helemaal niet of ik die mag zeggen. Dus ja, ik kan maar even komen. Maar het is in de middag. En ja, ze komt bij ons. En ik weet ook nog niet hoe het rust zal zien. Of het open is. Of dat het dranghekken stond. Dat soort dingen. Maar dat hoor ik denk ik maandag allemaal.
0: Nou ja, de oranjesoes is toch klaar?
2: Ja, ja,
0: en dan,
2: ja.
0: Zal ze kunnen genieten van een Urker soes, hè? Want dat is toch een specialiteit, volgens mij, toch?
2: Ja, nou ja, wie weet. Of wie ik weet. Vraag een jongen om iets te bakken.
1: Wel iets met oranje dan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Dat komt goed.
0: Ja. We wensen jullie heel veel plezier natuurlijk, hè? Het is iets leuks.
1: Ja,
2: tuurlijk. Dit maak je toch niet mee? Dus we kijken er naar uit.
1: Hé, Brechie, maak er nog een mooie zaterdag van. En nog veel succes met de vuurbereidingen.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.
3: Oké, doei.

0: Laat je deze nou even draaien? Of?
1: Ja, die vind ik altijd heel gezellig, hè? Ben er aan de lijn, Klaas Baris. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
1: Vind je het gezellig, Klaas?
2: Ja, goede muziek in ieder geval.
1: Hey, Klaas, je hebt iets bijzonders gedaan, maar je hebt het voor jezelf nodig gehad. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, van wat de motivatie vandaan komt. Om de Jip en Janneke in het Turkers te vertalen.
2: Nou, kijk, laten we beginnen dat ik niet in mijn eentje gedaan heb. Oh, ik had acht mensen die er sowieso bij het vertalen hebben. En de mensen van de Stichting naar de Katal had. Die de boel al kieken en hun tips geven. Hè. Dus het is niet enkel de Klaas Baris die het gedaan heeft. Ja, en hoe dat begonnen is, ik word vurig jaar een keertje door Marianne Foppen vroeger. Nee, ze zijn bezig met een vertaling van het Urkers in andere dialecten. De vertaling van Jip en Janneke naar allemaal dialecten. En dan willen ze het Urkers er ook tussen. En je niet even teerd zijn in gelegenheid om zo'n verhaaltje te vertalen. Nou, dan kijk zo'n Jip en Janneke verhaaltje, dat is een A4'tje. Dat is vanzelf niet super vuilbaar, zal ik maar zeggen. Je moet er wel goed om. Maar... ja, het kan vrij gang eigenlijk, als je een beetje nergens kunt. Dus in ieder geval, dat verhaaltje, dat kwam in een boekje terecht en toen had je daar een presentatie van. Dus ik erop af, dat was in Olmen. En nou, dat was aardig brede, want ze hadden ook een Twentse uitgave doen. En nou, op een gegeven moment van het ene boekje, daar hadden ze rond de 27 van verkocht en dat was een succes.
1: Ik ging er aan het snel gevuld.
2: dat moet toch beter kunnen. Dus ik sprak door een meentje van Querido, de rechthebbende van Jip en Janneke. Ik zeg, nou ja, ik zou eigenlijk wel belangstelling hebben. Daar kwam eigenlijk zo in me op. Van, nou ja, laten we nog 100 kilomol in het Urkers vertalen. En daar zoals met wat volk over praat. En mijn eerste gedachte was een beetje, nou, kies zelf eens wat verhaaltjes uit. Maar dat ligt allemaal wat moeilijker. Qua rechten, copyrights en dat soort dingen. En toen dacht ik, nou, als je nou eigenlijk Jip en Janneke vertolkt doet je bij ben je best zien, dat zou misschien wel een leuk idee wezen. Ja, daar liep ik op een gegeven moment ook wel een beetje paak. Ik denk, nou ja, dan zet ik gewoon een stukje in het Turkland. En jongens, wie heeft er zin om te helpen en om te vertolken? Nou, daar kwamen acht mensen op af. Een aardige bult juffen uit het Ongerdees, die sowieso al wel wat met Jip en Janneke hadden. En ja, toen ben we begonnen.
1: En het is een behoorlijk boekje geworden. Of boek misschien wel.
2: Het is gewoon een bestaand boekje met 40 verhaaltjes erin. En dus er stond 40 verhaaltjes in. Maar als je met z'n nieren en ben, nou, dan is de man 44 verhaaltjes.
1: Ja. Hey, natuurlijk, er is altijd een soort gezonde discussie rondom van hoe je bepaalde woorden moet gaan spellen. Of in ieder geval hoe je dat moet beschrijven. En dan kun je het

0: veel gebruikelijker. Dus dan hebben we daar bijvoorbeeld voor accusen. De spelling was gewoon heel erg makkelijk. We houden ons gewoon aan de spelwezer van Stichting Erkentaal. Dus die hebben toch voor ons nakijken. Die hebben nog een keer de spelling even duren nemen. Ja, we doen niet aan streepjes en dekjes op letters en dat soort dingen. En natuurlijk heeft iedereen er op een gegeven moment wel zijn gedachten bij. Maar ja, om dan weer een vertaling te beginnen en weer met een andere spelling op de kroppen te komen, dat heeft geen zin. Nee. Dus daar moet ik gewoon aan de Stichting Erkentaal aan.
1: Nou, om een les te laten, was er ook van Jan, de column in de Torkeland. Daar ging ook over Moos.
2: Jan toevallig,
1: van den Berg. Jan van den Berg. En nou, toevallig hiet dit boek ook voor altijd Moos. Ja. En ik vind Moos, vind ik nou net weer een discussiepunt van hoe je dat beschreef.
2: Vind ik ook.
0: En nee, dan moet je gewoon helemaal geen discussie over hebben. Nee. Spelling is afspraak. En de gedachte dat wat er op papier staat, meteen altijd een directe link moet hebben hoe je het uitspreken. Dat, nou, iedereen die ooit wel zijn lesje in Engels gedaan heeft, die weet dat dat onzin is. Ja. Dus ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon afspraak binnen woorden die in het Nederlands een A-klank hebben, die een lange A worden. En dat wordt met AO beter weergegeven, in mijn opinie, dan OA. En ook daar is op een gegeven moment, wat ik zeg, er is gewoon al een keer een keuze voor gemaakt. Er zijn mensen die er vuren maar voor staan. Van,
1: vind je?
0: Als je diep over nadacht. Ja, je hoeft niet altijd beter te bieden. Sommige mensen bieden gewoon dingen beter. Zelfs ik durf toe te geven dat er mensen binnen die sommige
1: dingen... Zelfs zie je, toch.
0: Nou,
1: dat wil ik zeggen. Want Oran, toevalligheid wil natuurlijk wij gewoon in hun logo van Visser en de Vries, je moos op de radio.
2: Is OA.
1: Ja. OA, dat doen we.
0: Ja, en jullie dus verkeerd.
1: Dat. En daar wil ik nog wel een boom over opzetten. Nee, maar even terug naar het boek natuurlijk. Je moos, voor altijd moos, eet het. Ik zou zeggen, dan is natuurlijk dit ook uitermate de gelegenheid om er ook even een stuk in het vuur te lezen.
0: Ja, nou, ik had even een stukje gepakt. Dat dan, niet een stukje wat ik zelf vertolde, maar dat vond ik zelf wel grappig. We beginnen een beetje middenin. Jip en Janneke die binnen met Luizenmoen naar Emmelo toe om te winkelen. En dan gewoon ze kijken naar de rolskassen. Die zijn erg mooi. En daarna stonden auto's. En daarna poppen en poppenhuizen. Jip en Janneke kijken overal. Ze dwalen tussen tafels en roepen: oei, kijk hier, oei, kijk dan toch. Maar opeens zei Jip: ik ga aan mijn moe vragen of ik die auto kreeg. Maar waar is ze moe? Ze is er niet. Jip en Janneke willen drogen, maar ze kunnen niet meer vinden waar het was. Daar zegt Janneke, maar nee, dat ben een waant en geen sjaaltjes. Daar zegt Jip, nee, dat ben de tassen. En er binnen zoveel mensen en de mensen dringen en drokken zo. Jip en Janneke pakken een kanger aan de hand en ze moeten een beetje creëren. Dan komt er een mens aan. Die zegt, wat is er dan? Hoe ze moois wordt, zegt Jip. Oh, zegt de mevrouw, kom dan maar mee, dan gaan we haar zoeken. Hoe heeten jullie? Ik, Jip, zegt Jip. En ik, Janneke, zegt Janneke. Dus dit is even een stukje. Op een gegeven moment komen ze dus in Emmeloord, komen ze daar vreemde mensen in die winkelturen. Ja, die praat geen Urkers.
1: Nee.
0: Dus daar heeft de vertaler dan dus voor de keuze om dat mens gewoon weer standaard Nederlands te laten praten.
2: Uiteraard.
0: Dat soort dingetjes. Ook van, hé, op een gegeven moment ook een andere vrouwtje, dan komen ze bij de dokter. Ja, die dokter die praat dan ook weer standaard Nederlands. En dat vonden we zelf wel leuk, om dat eigenlijk een beetje af te laten wisselen.
1: Ja, en dat is ook weer ter educatie ook.
0: Ja, vanzelf. Ja, kijk, het gaat er sowieso om natuurlijk, dat ging er dan nou gewoon. Want aan de ene kant tol verhangt het Altozen, dat gooi je niet terug. Maar ja, ook het Urker staat toch wel onder druk van een standaard Nederlands. Dat je zegt, hey, als je nou zo'n boekje neemt die toch door de kinderen lezen wordt of vuur lezen wordt in de leeftijd dat ze aan tolontwikkeling doen, dan is dat wel erg belangrijk. Een toekomstplan dat we nog hebben is om het dan ook een luisterboek van te maken. Of een luisterboek, zou ik dan moeten zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, we moeten nog fondsen voor de beurt worden. Dus als er nog een luisteraar is en die zegt, nou, ik kan nog wel wat eurootjes op de plank zetten en ik weet niet wat ik ermee aan moet, dan moet ik eens altijd contact opnemen.
2: Wanneer leg je in de winkel, Klaas?
0: 2 oktober komt die, komt die uit. Dan hebben we een presentatie in de Biep. En dan is Jok meteen te koop bij de boekhangels op Urk. Dus Boekendal en Koster doen allebei mee. Ook omdat jullie van de Vuur al toe gezegd hadden dat ze een aantal boeken op zouden nemen, was het mogelijk om het boek uit te geven. Dus daar ben ik ook erg blij mee. De gemeente Urk heeft ook een financiële bijdrage gedaan. Dus ook dat heeft het mogelijk gemaakt. Maar allemaal wel eventjes genoemd worden.
2: Ja, maar ik bedoel, Jip en Janneke is zo.

0: bekend in elke paar.
1: Ja, is dat
0: verrekkelijk. Dat, leuk.
2: Ja, maar dat vond ik ook alweer opvallend, want ze hadden dus al 4 boekjes uit te geven. Nou, in de media, chirp, chirp, chirp. En je zegt, hij wordt vertaald in het Urkers. En je zit met je kop bij Omroep Flevoland en RTL en radio.
0: Visser in de Vries.
1: Ja, hoogtepunt. Nou, gaat die verkoopt die gat omhoog. Ja,
0: die verkoopt die gaat door de dak heen.
1: Die gaat door de dak heen. Ik zou zeggen,
2: bestel die wil dat boek nou niet.
1: Ja. Die tweede druk staat op stapel.
2: Die tweede druk hier nog wel bijna ook nog een vertaling van van Asterix op de plank leggen. Maar dat legt allemaal qua financiën nog wat moeilijker. Want dan moet je met Frankrijk om de tafel in eisen. Die leggen nog net al eventjes hoger. Dus ook door als er nog een luisteraar is die de Urketal een warm hart toedraagt. En zegt, nou, daar wil ik wel wat mee. Dan mogen ze contact op opnemen.
1: Dus er zijn nog genoeg ideeën die je eventueel
2: vertolen. Oh ja, nee, met de groep vertolen zijn we al bedacht van, zouden we nog wat moeten vertolen? Of moet je misschien gewoon met iets ergens komen? Dat kan vanzelf ook. Ja, er zijn altijd ideeën. Dus ik heb een dialect en het mag u van woorden gelukkig weer. Het is eigenlijk wel een beetje, hoe zeg je dat, hip en happening. Dus ja, een recassetje op. Klim in de pinnen en gewoon creëren.
1: Ja, inderdaad. Nou, het is een must-have natuurlijk om even in het Engels over te schakelen. Maar in ieder geval, dit is een, er wordt een gegarandeerd succes natuurlijk voor alle kinderrijke gezinnen.
0: Ja, ik zou het vreemd vinden, maar niet. Ja.
1: Of een bestje in een bij mijn bestje, zeg maar. Dat je ook een leuk dingetje op te geven.
2: Het is al richting de Sinterklaas, dus als je niet weet wat je kind moet vieren, kopen een Jip en Janneke, zou ik zeggen.
1: Hey, heel veel succes, Klaas, van onze zijde.
2: Ja, hey, dankjewel.
3: Yo, hoi.

0: Vijf op een rij.
1: Ja, vroeger als zangers, maar dat mag de pret niet roken. En bij me aan de lijn, Andri Bolle. Goedemorgen, Andri.
2: Goedemorgen.
1: Het is Andri, hè? Andri.
3: Met een D.
1: Ja, met een D. Andri.
2: Het is Hendrik Zonger K, zo leg ik het altijd maar uit.
1: Van de...
3: Nou, beter kan niet. Hendrik Zonger K. Nee.
2: Hendrik Zonger K, ja, dat weet iedereen, dat gelijk.
1: Ja. Hé, hey, Andri, en je bent van een beroemd geslacht, de geslacht Bolle. Dat is dat een last? Of is dat een lust?
2: Een last. Nou,
1: ja. Ik kan ook dat er ongeverwachtingen bij je neerlegt. Want dat is, dan moet je toch wel muzikaal wezen.
2: Is dat zo? Oh nee, nee zo zien wij dat gelukkig niet.
1: Niet?
2: Dus, nee, dat is
1: maar je bent het wel.
3: Muzikaal?
1: Ja.
2: Nou, wij hebben wel allemaal wat muzikale aanleg. Of in ieder geval muzikale interesse, ja. Dus dat is wel leuk, maar... Nee, dat is geen last. Het is ook niet per se een lust of zo. Het is gewoon ja, een beetje zoals
3: het is. Wat het is.
1: Ja, je bent er. Je weet er ook niet anders.
2: Ja, nee, zo is het precies. Ja,
1: en wat is zo'n, hoe noem je dat, specialiteit? Wat is zo'n, waar leg je hart in welk instrument het meest?
2: Bij de showband is dat, kom ik altijd van slagwerk. Ja. Dat, dat vind ik altijd leuk om te doen. En in huis speel ik zelf een bult piano. Dus dat ben eigenlijk wel een beetje een
3: Een beetje lastig meedragen.
1: Ze kunnen ook alles, dat weet je wel. Ja. Slagwerk daar en piano hier. Het is... Bij ons is het niks.
3: Nee, bij ons, Kees, blijft het heel erg lang stil.
1: Ja.
3: En dan heb je nog eens wat met mondharmonica en volgens mij ook met blazen doen. Ik heb nooit wat met muziekinstrumenten doen.
1: Ik heb een blauw mondig op de show bij te zien, hè?
2: Is dat zo?
1: Ja, ja, absoluut.
2: Wat heb je dan aan doen?
3: Dan wil je het niet meer doen.
1: Nou, de bastrompet.
2: Bastrompet?
1: Ja.
2: Hey, kijk het aan. Ja. Nou, dat is, als je dacht een roeping vol om met trouwen te komen, dan dat is altijd mogelijk, hè?
1: Ik kreeg de meest bijzondere combinaties, kreeg ik eruit. Nee, dat lukt me nog wel. Absoluut.
2: Ja, nou, lach.
3: Ja, hetzelfde wat je toen dingen.
1: Ja, als ik een bier even een avondje, dan moet het er wel weer eens zijn.
3: Dan kun je zo meelopen.
1: Het putten, zeg maar, het blazen, dat maakt mij niet uit. Dat kan ik nog. Dus,
2: ja, het is ook, als je het ooit kunt en je doet het aan de paaltje niet, dan is het ook gewoon weer een kwestie van even een uurtje zitten. En
1: ja, even de lipjes te
3: net als laren fietsen, dat verlaat je nooit maar.
1: Je kreeg een loven lippen.
3: Oh ja.
2: Ja, dat is het, hè. Het is een ambassure. Dus je moet eigenlijk wel duurtjes maken om je lipspanning op peil te houden.
3: Mechtig, daar kreeg ik termen om te horen. Ja, lipspanning.
1: Ja, lipspanning, ja. In het begin een strompeltje erover waarschijnlijk.
3: Kun je dan ook beter pushen?
1: Absoluut, dat zegt Ray altijd. Ja, ze zegt Ray... ik merk het dat je treedt, hè. Ja, dat gaat nergens over. We doen nog aan vijf op een rij.
3: Ja, we doen nog aan vijf op een rij. Hey, Klaas Bakker, die gaf je op. Ken je die ergens van, Andri?
2: Nou, ik kreeg dus een appie van de week van hem. En daar kon ik niet heel veel van maken. Je had het over...
1: je kon hem niet.
2: Ik kon hem nog niet. Maar hij zei dus dat hij een oma was van Willem Ruit. En,
1: oh, echt?
2: En dan is de link wel gelegd. Ja. Die zit op de show, Ben. Dus, en als je, ja, ik had het even de Viva La Vida die opgegeven als
3: promotie
2: show. Nou, hartstikke leuk. Echt superleuk dat hij dat doet. Dus Klaas, bedankt bij deze.
3: Ja, het is wel leuk dat je een ganger eigenlijk in het normale persoonlijke leven dan niet direct een baan hebt met een ganger. Maar wel, ja, Klaas is wel iemand die van muziek houdt. Dus ik denk dat hij zo aan die link dan komt.
2: Ja, nou, ik ken hem wel van gezicht, maar ik ken hem volgens mij nog nooit verder spreken. Dus het is superleuk dat hij die link dan legt.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Weer bedankt eens, hè. Hey, we gaan even...
3: We gaan beginnen. Ben je klaar voor, Andri?
2: Nou, vast wel. Waarom wil je
3: dat? Vraag 1.
1: Ja, we beginnen lochtig. Bij welke film voor het Leicester Creed, Andri?
2: Welke film ik voor het Leicester Creed?
1: Ja.
2: Ik denk dat ik nog nooit bij film Creed nou. Ik kreeg niet zo gang bij films, moet ik zeggen.
1: Niet?
2: Ik heb wel les Schindler's List zien. Ja. Die had ik nog nooit gezien, maar dat is zo'n must watch, hè. Dus die grip je vanzelf wel, maar kreet er niet. Daar heb ik gelukkig niet zoveel last van. Maar nee, dat was wel een hele mooie film om te zien, inderdaad.
3: En zoals een film als Forrest Gump?
2: ik moet je eigenlijk zeggen dat ik die niet ken.
1: Oh, dat is echt...
3: als er een must see is, dan is het Forrest Gump.
1: Dat, ja, dat zijn films die... dat maakt het short al waarin het te maken is. Dat maakt niet uit.
3: Nee, dat maakt niet uit, nee.
2: Oh ja, dus, ik kijk niet zo heel veel films, dus daar zal het waarschijnlijk ook mee school.
3: Wij spreken nou af, Henry, hier gewoon van de week gewoon je Forrest Gump bekijken.
1: Ja.
3: Dan bellen we je aankomende zaterdag terug.
2: Ja.
1: Leg dan de resultaten naar deze...
3: Ja. Nou, vraag maar even voor, zonder gek, maar vraag maar eens even in je omgeving, en jullie Forrest Gump willen ze zien en wat voor je ervan. Maar dan ben ik erg benijd.
2: Ik ken de titel wel, althans ik heb wel eens van ooit, maar ik kan hem zelf nog nooit zien. Maar inderdaad, dat niet echt Moors of zo die in mij tipt. Dus dat zal ik dan inderdaad even...
3: Wij binnen hier de Moors op de radio, wij tippen deze film.
2: Ik zal het eruit nemen.
3: Wie zeker dat je daar geen speer van krijgt. Vraag 2. Hoeveel uur achter een kanger heb je niet slapen? En wanneer was dat? Een keer.
2: Wat zullen jullie vragen, mensen? Hoeveel uur heb ik niet achter elkaar te slapen? Ja,
3: oftewel, de vraag is... gewoon eens terug naar het moment dat je hilarig lange wakker moest blijven... of we blijven binnen, of...
2: Ik moet zeggen, slapen is me wel dierbaar. Dus ik heb wel eens een nachtje duur of vanzelf. Dan we hebben volgens mij wel eens een keer... dat we landparties hadden, dingen we vroeger. Dan zit je met een paar mensen te computeren.
3: Ja.
2: De hele nacht. Ja, dan houd je wel 24 uur al je makkelijk. Maar dan gooi je een keer smiddags op een bedden. Dan houd je wel een nachtje duur.
3: Ja,
2: dus dat eigenlijk. Maar geen hele specifieke...
3: Maar lamparties zei je tegenwoordig niet echt maar, toch?
2: Nou nee, dat was, weet ik het, dat is al 10, 15 jaar geleden, denk ik.
3: Ja, dat was eigenlijk gewoon ook een beetje... Dan had je juist een snellere verbinding, omdat je dan een eigen... gewoon ik dingen zeggen die ik misschien moet fout binnen, maar dan bouwde je een eigen netwerk op, toch?
1: Eigen netwerk, ja. Ja. Weet je het is, het was toen destijds, had je gewoon nog de desktop computers. Hmm. Dus dat is niet maar zo...
3: Nee, ja, gewoon laptops.
2: Het is tegenwoordig allemaal online, hè?
3: Ja. En online, ja.
2: Toen zat je in je ruimte met z'n allen, en we zaten wel een man of 30 of zo. En dan gewoon gingen we zo'n racepelletje doen of zo. Dat is een soort strategisch spelletje. Ja, hartstikke leuk om met z'n allen dan in hetzelfde level te zitten. Ja. En de hele nacht duur.
3: Precies.
2: En een beetje lol.
3: Ja. Maar dat kon niet toen met de toenmalige snelheden op internet vanzelf.
2: Nee, je moest een... Of althans, het is toch gezellig, hè? Het leukste is om daar gewoon bij elkaar te zitten.
3: Ja.
2: Maar goed, dat is al, ik denk al wel 15 jaar geleden. Het gamen is inmiddels ook niet meer zo veel.
3: Ja, misschien...
0: Vraag
3: ik hou hem even
0: 3.
3: Vast.
1: Oh, houd je hem vast.
3: Ik hou hem even vast.
1: Okay.
3: Ik had nog een vraag, maar...
1: Bij wie kun je terecht voor goede raad, Henry?
2: Bij wie kan ik terecht voor goede raad? Oh, dat is ook een mooie vraag. Ja, sowieso bij mijn familie wel. Mijn vader, mijn moe, mijn maas. En dat maas, die wat je altijd bij terecht kunt. Ik ben eigenlijk wel Rick gezegend met de mensen om me heen, denk ik. Voor als ik advies nodig heb. Dus ja. Dat absoluut.
1: Heb je ook een relatie, hè, Henry?
2: Nee. Ik ben een single.
1: Dus bij deze, wil je een hulproep doen?
3: Wat
1: binnen de richtlijnen?
2: Sowieso de mooiste vrouwen van Ark dan, in ieder geval. En de leukste.
3: Yo.
2: En de grappigste. Nou, dan
3: komt het goed.
1: Ja, even
2: dan
1: grappig.
2: Komt goed.
1: Vind je humor belangrijk?
2: Ja, iedereen vindt humor belangrijk, toch?
3: Nee, dat is niet waar. Dus in een relatie, hè?
2: Maar je moet wel een beetje met elkaar kunnen lachen.
3: Ja, absoluut. Maar wat mensen dan zeggen is, we kunnen goed met elkaar praten.
2: Ja, dat kan ook, inderdaad. Dat is ook belangrijk, absoluut.
3: Ja. Maar
1: dat zit aan een kanger vast, toch?
3: Praten en humor,
1: ja. Want je moet ook... Als je met een kanger praat, als je niet met een kanger praat... dan valt er ook niet te lachen.
3: Dat
1: zit aan een kanger gebonden.
3: Ja, je moet ook wel een beetje in dezelfde lijn van humor leggen, ja.
1: Ja.
3: Ook even in deze lijn, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik ben 28.
3: 28, oh, dat...
2: Nog net uit de vorige eeuw.
3: Inderdaad, ja, 98.
1: Nou, ja. Dames, ja. Of...
3: knap. Lachen.
1: Lachen, grappig.
3: Grappig.
1: Ja,
3: kunnen praten.
1: Zo.
2: Oh, dat is heel
1: goed. Dat goed op.
0: Vraag 4.
1: Wat een zoektocht.
3: Harry, gamen een beetje achter je laden, als ik tenminste je net goed hoorde. Maar wat doe je nou dan als je een vrij uurtje neemt? Hoe vul je dat in?
2: Nou, gamen heb ik überhaupt nooit heel veel gedaan hoor, last ervan. Maar,
3: oh, was maar om de gezelligheid
1: dus,
3: in
1: ja,
3: de...
1: Was maar dan, met een ex-verslaafde.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, wat doe ik tegenwoordig? Ik moet zeggen, heel veel vrijuren elke keer niet. Maar als ik dan s'avonds in huis ben, ja, dan zit ik vaak of een beetje piano te spelen. Of het liefst gewoon ik dan Maas. Of ja, wat doe ik nog maar? Ja, Miesel zit in de avond en ook wel. Ik vind het gewoon leuk om met Maas ook te hangen eigenlijk. Dus, bekkies doen of bij de familie zitten. Uit eten gewoon, dat soort dingen.
1: Oké. Okay. Echt een social zak. Social.
2: Dat is toch gezellig. Ja. Je kunt ook in huis zitten, maar ja, wat moet je in huis doen? Omdat, ja. Ja, beter dat op.
3: Nee, maar ja, dat hoort je niet zoveel. Je bent ook wel, dan gooi je ook wel liever voort dan dat je bij jou in huis zit?
2: Nou, kan. We zitten ook wel eens bij mij in huis hoor, met de Maas. Maar ik woon in het dorp. En het is allemaal een beetje klein en een beetje knakerig als je met een grote groep zit. Maar nee, ja, ik ben een grote Maas. Ik vind het leuk om dan gewoon bij de Maas te zitten. En wij spelletjes avonden met de jongens. Dan doen we gewoon nog klassieke bordspelletjes, kolonisten en dat soort dingen. Dat is gewoon lachen.
3: Je noemt een kolonisten, maar welke bordspelletjes nog maar?
1: Nee, maar wacht even. Weet je waar ik Andri eigenlijk mis en waar ik hem dan wel verwacht? Als je zo'n gekke spelletjes is met Maas, dan weet ik het allemaal. Dan is jij natuurlijk de uiterst geschikte kandidaat voor de popquiz.
3: Ja.
1: En misschien wel een bijdrage te leveren.
3: Ja, sowieso.
1: Ja, dat is... Dat,
3: sowieso.
1: Dat moet echt zetten in je agenda.
3: Het blijft stil aan de kant van de lijn. Dus ja. Ik denk niet dat...
1: Die denkt
2: er ik hoor niet helemaal de popquiz verstoord. Ja. Ik weet niet precies wat het inhoudt.
3: Zeg je dat wat?
2: Ja, nou, ik ken het concept popquiz wel, maar niet wat jullie nou precies overheen.
3: Oké, nou we vonden het leuk. Ja. Wordt nou wat minder.
1: Je wordt in ieder geval volgende week niet teruggebeld. Dat is deze. Nee, dat is... wij proberen eigenlijk één of twee keer per jaar de popquiz in het avondje te organiseren. En dat is gewoon een mega gezellige avond.
3: Ik weet al wat de loge is. Henriette ons niet op zijn social media.
1: Nee.
2: Dat kan ik me niet vuurstellen, omdat dat in ieder geval is. Dat kon ik zo eerst checken.
3: Dat zou ik maar eens even doen dan.
2: Dat zal ik eerst eens even checken.
1: Vraag 5! Goed, vraag 5.
3: Voordat we los gaan, Kees. Eh? Want hij kwam met een aantal nummers. Prachtige nummers. En ik mocht eigenlijk kiezen. Nou, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Maar ik denk... Ik moet hem een keuze geven, maar ik denk ook, we kunnen wat Henry aan ploten aangaf, is toch misschien wel even leuk om gewoon even de eerste twee even kort even van duur te nemen. Het gaat doen is altijd, Henry, om vooral achter die plot. Waarom kies je nou voor een bepaalde plot? Wat doet die plot met je? Of er een bepaalde anekdote bij? Laten we gewoon eens even bij de eerste beginnen.

0: Herken je Kees?
1: Ja.
0: Nou, zeg maar, Henry, we luisteren naar...
2: Nearer My God To Thee. En dat is dan een spuultduur DVS, het Katwijk. Dat is een, ook een soort showband, zeg maar, een drum van varen, het Katwijk. En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat dit ook maar over de show was begon, maar ik begreep dat jullie allemaal persoonlijke vragen stellen. Dus ik had eigenlijk een nummer doorgestuurd met een beetje showband link. Maar hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nee ja, dit nummer, we stingen bij Tattoo Groningen. In een van de mooiste tattoos van het jaar. En er mogen altijd maar 5 of 6 bands komen. Dus daar moet je echt voor geselecteerd worden. En dat was zo bedurk, dus een Paul Jochelien van Selecteerd. Gewoon dit jaar mogen we er ook weer in, dus dat is mega gaaf. Maar dan stond je gewoon in een donkere hal. En dit was aan het einde van de avond. En DVS, het Katwijk, is ook een van oorsprong een christelijke band. Er zitten ook karkgronden, muzikanten op. En dat binnen gewoon 60 mannen die ook, ja, die spuilen aan de top van de wereld. En die dingen dus nou een toegift. En die spuilden dus Nearer My God To Thee. Dit nummer wat je net hoorde.
0: Ja.
2: En dat is, ja, je moet je inbeelden. Je stond aan het einde van de avond. Het is een donkere zaal. De schijnwerpers gewoon erop. En die gasten spuilen gewoon 60 topmuzikanten. Blazen Jeff en iedereen van vaar met dit nummer.
0: Ja, prachtig.
2: En dat was, dat is een van de mooiste momenten in mijn showbe-carrière, kan ik wel zeggen. Daar was ik echt even van onder de indruk.
0: Dan gaan we snel even naar de volgende. You are

0: Ja, zeg maar, Hendry.
1: Ja, dit is ook wel een bekennis, maar in de worship hoek vanzelf.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, ik stuur even wat christelijke nummers op. Maar dit is, ja, jij een beetje van die fases wat je dan luistert. En Holy Forever is een voorbeeld, My Goodness of God. Ik moet bijvoorbeeld verdrekt later naar dit belletje. Daarom kon ik om half tolen of niet. Moet ik met de pomoos op de gemeentedag van de kerk spuwen. En dan spuwen we ook worshipnummers en zo. Dat is, we doen bij mijn vader wel eens zangavondjes met worshipnummers. Ja, ik vind dit toevallig een heel mooi nummer, maar dat ben een meegevoel. Die gewoon, ja, dat zijn prachtige nummers om God ook mee te prezen en lekker samen mee te zingen.
0: Dan gaan we dat je...
1: Nou, dan stuur ik deze op.
0: Ja, de droom, absoluut. Dan gaan we dat je lest, hè. Zongen om nog te verklappen. Wat is er vooral bij deze?
1: De les, ja, nou ja, ik had dus, ik denk dat dan stuur ik nou maar een keer een andere type op.
0: Ja.
1: Dus dat was dan de maat toch 40 hoek. En ja, die man die zingt in het Frans en in het Nederlands. Ja, ik ben een fan van Frankrijk en Frans praten. En ik heb een half jaar in Frankrijk gestudeerd. Ooit met de intentie om vloeiend Frans te praten. Dat viel even tegen. Maar elke keer dat ik dan nou Franse muziek hoor, dan ja, moet ik er wel even aan terugdenken. Dan aan dat half jaar. Dat was een prachtig jaar. Dus dat is eigenlijk de reden. Ik denk, nou, dan stuur ik nou deze toe.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, wij vonden het leuk, Hendry.
1: Ja, ik ook. Het is hartstikke leuk.
0: Hou volgende week je telefoon open.
2: Nou, reken er niet op.
0: Nee. Maar laat ons nog eens weten wat je van Forrest Gump vond.
1: Ja, nee, dat is een goeie. Die gewoon tot aan.
0: Hey, wij gaan alvast afscheid nemen. We wensen je zo direct op de gemeentedag veel succes. Maak er nog een mooie zaterdag van. En ja, kondig je nummer aan, dan gaan wij hem draaien.
1: Nou, hartelijk dank. Dames en heren, hier is Leila van Claude.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser en de Vries. En we hebben inmiddels aan de lijn Teun Haak voor Gemarra, Teun.
1: Morgen.
0: Wat zeg je, Teun?
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik kreeg het even niet helemaal mee. Maar ik ben natuurlijk Teun Haak voor aan de lijn van Stichting Identiteit gezocht. En daar is natuurlijk ook van de week de tienhanger mee aan de hand. Want er binnen op Texel binnen een aantal graven...
2: Geopend,
0: hè? Weer, toch?
1: Ja.
0: Ja. Is dit nou echt een gevolg op een wens van jullie als stichting?
1: Ja, wij zijn er wel actief mee geweest. Frans Hakvoort, onze voorzitter. En ik was bij een bijeenkomst waar we samen vertelde over de stichting in die tijd gezocht aan de burgemeester.
0: Ja.
1: En onze burgemeester is in gelijk van: jongens, als ik wat voor jullie kan betekenen bij andere burgemeesters, dan hou ik me graag aanbevolen. En op die manier kwamen we dus... we wisten dat er op Texel nog heel veel graven lagen. Oftewel onbekende doden begraven lagen.
0: Dus de burgemeester, onze burgervader, die heeft zijn contacten even aangewend. En waardoor een
1: die
0: heupen
1: heeft contacten stond. Met de burgemeester van Texel legt. Ja. En ook de politie het er een belangrijke rol in had. Dus gezamenlijk met een kanger is dus dat ontstond. Ja. Die stichting in die tijd gezocht is dus... een klein jaar bezig. En we maken toch wel stappen. Klaas Pasterkamp, die heel veel administratief onderzoek doet. En dat ook allemaal super registreert. Adam Ronkes, die dus analyses maakt van drijfanalyses. Gewoon eigenlijk het hele team is met ieder zijn specialiteit. Ben een heel actief. En zo op die manier brengen we eigenlijk alle onbekende doden... proberen we in kaart te brengen langs de Noordzeekust.
0: Ja, maar even terug naar het geval... of het, wat er nou op Texel van de weken doen. Hè. En jullie dan ook al specifieke families... die worden jullie van de vroege neem... of die zeggen aangeven neem van... hey, er zou wel eens iets kunnen wezen... Op Texel vanuit onze familie?
1: Wij hebben niet specifiek met families overlegd.
0: Oké. Okay.
1: Maar wel dat wij dus bepaalde gedachten hebben die nog verder geanalyseerd moeten worden.
0: Ja.
1: Maar vanzelf de vermissen op zee die verdronken zijn of de schepen die vergoon zijn. En bij bepaalde schepen proberen wij nou drijfanalyses te maken. En dan kun je met de bepaalde, met de naaimiddelen, de naaitechnieken, kun je een kustlijn aangeven wat mogelijk eventueel een lichaam aan de spoel zou kunnen doen. Dat is nog niet altijd zeker, dus je kunt het nooit 100% zeggen. Het beste is als mensen nog steeds, oftewel als er familieleden nog vermissen op zee en dat ze zich een DNA afstaan in de databank. In de DNA-databank gaat helemaal vertrouwelijk. Want al de vermisten, en wij hebben dus afgelopen periode, we zitten nu geloof ik op een lichaamsdeel wat op zee gevonden is, op nummer 24. Ja, er kan zomaar een lichaamsdeel wezen van een vermiste die dus bij de familie bekend is.
0: Ja, ja. En wat ben nou dan de vervolgstappen?
1: De vervolgstappen is dat er van deze materiaal een DNA genomen wordt. Ja. En dat gaat weer in de DNA-bank. Ja. En dan gaan ze kijken of er een match maakt niet kan worden.
2: Okay. Maar meteen gaat dit aan Brier dan Urkaline. Dus eigenlijk kijk je...
1: Ja. Dus het is niet zo dat je kan ook hier een kat wegleggen, zeg maar.
2: Ja, vanzelf. Ja. Ja. Ja.
1: Eigenlijk, het kan iedere vermiste wezen die er begroeven legt van die op de zee verdronken is.
2: Maar ben je dan nou ook al qua PR bezig om ook mensen in Katwijk daarvan door op patent te maken? Jongens, als je familieleden die in het verleden binnen verdronken, geef ons DNA, want het kan zomaar wezen dat we dat familielid terugvinden.
1: Ja. Wij proberen daar wel de nodige PR aan te koppelen om DNA te stonden. En we proberen ook mensen te motiveren om visserman, als op zee wat venen, dat ze alsjeblieft... aanmelden bij Rijn Snoek.
2: Ja.
1: En dan zorgt hij dat het netjes opgelost wordt. En het berg wordt zeg maar op de juiste manier en ook in vertrouwelijke omstandigheden. Maar goed, wij proberen ook in visserij nieuws, maar ook in andere kanalen informatie te verstrekken, te dealen. Dat zowel DNA gestolen wordt, maar het is dus heel breed. DNA gestolen. Eventueel als je op vakantie bent, dat je langs de kust. Dat je ze op een begraafplaats kijkt en is hier ook een graf wat onbekend is. Want vaak staat het niet geregistreerd. Soms staat het bij de kerk geregistreerd, soms staat het bij de gemeente, soms is het allemaal onduidelijk. En dan is het vaak wel fijn als je weet dat er een graf is wat onbekend is. Maar ja. Er kan ook een vrachtwagenchauffeur wezen die er een halve dag moet wachten. Omdat hij geen trotters wordt, dat er zo in die kustplek is. Gebeurt ook regelmatig.
2: Ja.
0: Dus
2: ja.
0: Is er op
1: het is eigenlijk een taalplaatje van een heel team wat, ja. Wat actief is met vermisten.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: En wij op werk ook
2: onbekenden? Te maken
0: met onbekenden en graven?
1: Nee, op werk niet.
0: Nee.
1: Op werk niet.
2: Maar nou, Ben is op Texel bezig. Wanneer, gewoon even om te schetsen hoe zo'n proces dan loopt, hè? Maar wanneer denken jullie dan door maar uitslag over te hebben?
1: Nou, wij verwachten een eerste reactie met een maand of drie.
2: Ja.
1: Er gaat echt wel een periode overheen en dat gaat allemaal op een zeer zorgvuldige manier. Een discrete manier en dus dat einde werd tijd nodig.
2: Ja, ongetwijfeld.
1: En ja, daar moeten we ons ook een beetje bij neerleggen. Maar goed, het kan ook misschien wel eens sneller wezen, maar dat is. Maar wij verwachten dat er nog een paar maanden is voordat de eerste reactie teruggekoppeld kan worden.
2: Nou, duidelijk. Teun, dank even dat je aan de lijn wou komen en succes en wie. En dan, ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd van, stel. Wat, ja, hoe mooi, ja, dat klinkt ook weer raar, maar hoe mooi zou het wezen als er toch weer mensen komen die waarvan je niet wist van, hey, die is daar begraven.
1: Ja, ja, nou, dat zou heel fijn wezen voor de familie. Dat je dan toch weet, nee, hij is niet op zee, maar hij lag al begraven elders.
2: Precies, ja.
1: En dat je toch nog een, iets terug kunnen geven aan de familie.
2: Hey Teun, dankjewel dat je even aan de lijn wou komen.
1: Hey, niks te danken. Fijne dag, hè.
2: Ja, hetzelfde.
0: Okay.
3: Je maas op de radio.
0: Ja.
2: Als je stemgeluid hoort, dan weet je gelijk dat het een fucking Hiddelstra is.
0: Een bebe had een poeder.
1: Ja, dan moet je wat niet doen. Geweldig.
3: Visser en de Vries.

0: Goedemorgen, we zijn weer terug. Hè. We hebben een andere lijn, als het goed is.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Ja, ik moet ook even schakelen.
0: Ja. Hey, Jaap, goedemorgen Jaap. Jaap Haakvoort
2: natuurlijk. Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Want het is toch een happening wat gewonnen is. In Dronten. Een, hoe noem je dat? Een Urk Open. Ik zeg paddeltoernooi.
1: Padel.
0: Dat is padel.
2: Padel.
0: Ik word er gelijk gecorrigeerd door die taalnatie Noor van je. Onze columnist is ook inmiddels al.
1: Ik ben het niet door Jaap, ik zie het niet.
0: Maar een padeltoernooi. Ik moet toch zeggen Jaap, het is toch iets nice wat enorm populair is op Urk.
2: Ja, padel is erg groeiend op het moment inderdaad.
0: Ja.
2: Ik denk dat er ondertussen een 200 mannetjes padel zo in Dronten dan van Emmen loopt.
0: Ja, maar ik denk dat het jullie een soort invasie doen in Dronten. Dat het steekt van de rekkers. Gewoon niet enkel vandaag, maar gewoon...
2: Elke dag.
0: Bijna elke dag.
1: Bijna, dat kun je rustig zeggen. Ik denk dat er elke dag wel rekkers ben.
2: Ja, absoluut. Zeker te weten.
0: Wordt dat wel in dank over?
2: Je weet het niet. In Dronten binnen is het er aardig bleden mee.
0: Ja,
1: Filistijn in Overuur.
0: Ja, een beetje. Ja, maar ja, er zit ook een hapje en een drankje natuurlijk die er vaak van...
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja.
2: Absoluut, dat hoort wel bij padel inderdaad.
0: Hey, maar niet op manier vanger, hè. Dan wordt er een volledig toernooi wordt er georganiseerd momenteel. As we speak, gewonden in Dronten.
2: Ja, de tweede editie trouwens. Ja,
0: en waarom en wij als Urk dan Dronten nodig? Wordt het niet idee dat het ook op Urk terechtkomt?
2: Nou, ben ik volledig niet eens. Ja, wij hebben een klein groepje nou. En we zijn druk bezig om het op Urk te realiseren.
0: Oh, dus is dit een primeur?
2: Ja, het is nog niet helemaal zoals we willen dat het gaat. Want de gemeente Urk die werkt niet echt mee.
1: Er zijn wat obstakels. Is zoiets mogelijk in een bestaande sporthal of op een bepaalde plek, kun je bijvoorbeeld heel makkelijk zoiets opstellen? Denk ik niet, hè? Want dat is een hele kooi die je moet nemen vanzelf.
2: Nou, een veld is 10 bij 20, dus het neemt dan wel redelijk wat ruimte in beslag. Maar alles is mogelijk. Ik bedoel, schieten mensen naar de mol.
0: Nou ja, we zijn hier te praten, Jaap. Ja.
2: Ja.
0: Drop the mic is het. Ja.
1: Wat valt er nog van te vragen, Jaap? Ja, alles is mogelijk.
2: Alles is mogelijk. We hebben een goede locatie vinden. En wij hebben al het ogen op een aantal locaties. Dus we proberen nu binnenkort met de gemeente om de tafel te zitten. Om dat op Urk te realiseren.
0: Ja, er is ook een combi van binnen en of in en outdoor, toch?
2: Het kan buiten en binnen, ja. Ja, in de winter norm is Leisure World in Dronten zo aantrekkelijk, omdat het binnen is. Dus dat kan een hele jaar duren, kan er gespeeld worden.
0: Ja.
2: Maar ja, ik moet zeggen, als het zonnetje schijnt, is buiten padellen super.
1: Ja, dus ook in de winter met een mooie dag.
2: Ja hoor, absoluut, zeker te weten.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen, maar ik zat logischerwijs te denken, maar dat, ik denk dat dat niet kan, dat dat niet te verwezenlijk is. Maar ik link padellen ook wel aan tennis.
2: Absoluut.
1: He, dus dat je ook, bij wezen spreken, in de combinatie met de tennisvereniging of iets dergelijks.
2: Nou, die gesprekken met een gehonden. Enkel het bestuur van de tennisvereniging is voor. Enkel de leden van de tennisclub, die binnen, sommigen binnen niet voor. Dus het is in eerste instantie weggestemd.
1: Nou, ik weet toevallig van een collega waar ik mee werk. Die is ook betrokken bij een tennisvereniging. Die was op sterven al dood. Toen is er padellen bijgekomen. En toen is die hele vereniging voor iedereen opgebloeid. En ook mensen die gingen van padellen ook gewoon tennissen.
2: Dus absoluut.
1: Ik denk ook dat het een versterkende werking kan hebben.
2: Mega, ja hoor. En ik ben beter samen als apart. Daar ben ik volledig mee eens. Nee, maar onderles dingen we dus mee aan een soort van King of the Court toernooitje. Dat was ook in Dronten. En er was een stel van, nou, in de 60. Dus ik vroeg, wat vind je nou leuker, tennissen of padellen? Want die hadden een ieder levende tennist. En die zeiden, nou, op onze leeftijd is padellen veel leuker en beter. Want jij hebt eigenlijk altijd nog een tweede kaas. De bal komt weer terug via glas.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dus het kan ik ook maar versterken.
0: Ja, is dat juist een spelletje wat er zo leuk maakt? Dat het allemaal wat hoe zou ik het zeggen, wat actiever, wat sneller en...
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: En je moet het missen vieren over het algemeen, dus je kunt altijd een hengerde schuld geven. Ja, lekker.
0: Ja. Hey, vandaag Dirk open in Dronten. Hoeveel deelnemers ben er momenteel actief?
2: Nee, we hebben vandaag niet Dirk open. Dirk open wordt is 17 oktober.
0: Ah, 17 oktober. Dan even onze sportvirtuoos.
3: Ja, zeg maar.
0: 17 oktober. Ja,
2: dat is op een zaterdag. En dat is van 3 tot 9.
0: Oké, is er nog...
2: Op het moment dat de koppels aanmeldt, ik moet mezelf aanmelden, dus er is nog T-zaad.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan is de inslag natuurlijk, maakt het iemand angers. Want dan is er dus een gelegenheid om in te schrijven. En hoe kunnen ze dat dan doen?
2: Nou, het gaat voornamelijk mond op mond en via de WhatsApp. Kijk, het probleem is, het is enkel voor harkers. Ja. Dus je kunt het niet op de website zetten, want dan heb je kaarten de vreemde meer gaan doen.
1: Dat moet er niet idee.
0: Ja, we gaan wel in Dronten padellen, maar we gaan geen vreemde meer doen. Dat is,
2: ja. Nou ja, kijk, het initiatief kwam vanuit de eigenaar van Dronten zelf. Want er padellen zoveel urkers, dus ja. Die vroeger aan mij. Het leek niet leuk om een toernooitje te organiseren met urkers. Nou, en dat is de eerste keer was dat superleuk. Een zangertje erbij. Waar de 50 koppels, dat is binnen onbespuwende urkers. Plus de toeschouwers. Nou, was een succes.
0: Okay,
2: dus daarom nou een tweede editie.
0: Wegens succes is het verlengd.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, Jaap, en natuurlijk ook voor, niet ik bij het toernooi, maar ook bij de realisatie eventueel, zal het natuurlijk een enorme aanwezig wezen voor Urk.
2: Absoluut, zeker. Dus,
0: maak er nog een mooie zaterdag van, Jaap.
2: Dankjewel.
1: Yo, hoi.
2: Hetzelfde, hoi.

0: je hoorde hem net al, hoe ze columnisten op het gebied van sport, Klaas Ras.
1: Columniste.
0: Columnist, ja, columnist. En je bent wel op de puntjes en de dingetjes vandaag, Henk.
1: Ja, van, Klaas. Ja, het is goed, Piet. Ja,
2: kom op, Jelle.
0: Ja, ja. Ja. Maar oké, laten we snel afhangelen, want... Dat wordt al vervelend, zeggen ze dan. Oké, Klaas, maar aan trouwens.
1: Maar aan Kees, maar aan.
0: Nou, ben je nou genoeg alles zegt? Ik zou zeggen...
1: Nee,
2: we moeten ook even aan Klaas vragen. Oh. Hoe was je zomer?
1: Warm.
0: Is dit de eerste keer dan?
1: Dit is nog... de laatste keer was ergens in juni.
0: Het kon niet langer genoeg duren.
1: Dat niet.
2: Zo makkelijk.
0: Ja, maar hoe was de zomer? Die zit al geworteld door op het takken.
1: Ja, tussen wie eten daar al? Ja. Temperaturen van 40 graden.
0: Hij zit nog steeds in die ontkenningsfase dat het al verlopen is.
1: Nee, ik ken overkantje.
0: Oh, jij een overkantje?
1: Ik ken overkantje. Dus ik zit nou, de aankomende week, mijn laatste week.
0: Ja.
1: En dan begon ik weer naar werk. Mensen, ik neem het werk, sommige mensen nemen het hobby. Ik vind het wel leuk om te doen allemaal. Dus, nee, maar ik tijdens de zomer, nou ja, net als jullie, die was warm, heat. Dat heb ik daar ook vooral op de camping moeten ervaren. Want ja, in een caravan is het al gauw 10 graden warmer, dan staat de beurtenis. Ja. Dus dan weet je wel hoe je af en toe voelt. Dan zit je er s'avonds 11:30 zit je beurt.
2: Maar ben je dan ook een man die zo'n airco op zijn caravan heeft?
1: Nee, bracht dat niet. Nee. Weet je, vanuit hebben we vroeger altijd, totdat ik een jaar of 16, 17 was, zijn we altijd kampeerd in een tent. Eerst in Den Haag en later in Ter Horne. Of Ter Herne, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. En ook in die tijd hadden we hele warme zomers. En toen ook airco's, waar wist je van? Je zet de tent aan de vuurkant open en aan de achterkant zet je hem open, zodat het een beetje duur waait.
2: Ja.
1: En that's it. En nou ja, dan maar zwieten. Of niet in je slaapzak gaan leggen. En, dus ja, zo is het. Het is een beetje bijhelpen af en toe, maar ook dat is kamperen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Bijhelpen met een laptop en een tv en zo. En een oven.
2: Dat is enorm
1: en,

0: helpen.
1: Magnetron en van alles in die caravan. Dus nee.
2: Airfryer.
1: Nee, airfryer heb ik niet. Ja. Heb ik, nou ja, dat kan wel, maar die heb ik dan niet. Ik bak liever een stukje vlees gewoon in een bakpannetje.
0: Ja, maar ik vraag me dan wel eens af. Ik ben helemaal geen elektriciteitsman, maar...
1: Ik ben er wel een campinggastenlijst die horen, toch?
0: Ja, dat wel. Maar dan denk ik van... Hoe gaan ze dat allemaal redden op die ene groep die jij hebt? Dan denk ik van, plof dat ding er niet uit.
1: Nee, wij in twee groepen.
0: Oké. Okay.
1: We hebben een moderne staakcaravan met twee groepen. Ja, joh, nee, maar ik moet natuurlijk niet in de oven, in de koffiezetapparaat, in de weet ik veel wat, in
0: de wasmachine.
1: Nee, wasmachine hebben we niet. Maar ik moet niet alles tegelijk aanzetten vanzelf, want dan vraag je er ook om. En vooral als de camping echt boordevol staat, ja, dan is af en toe het net wel een klein beetje overbelast.
2: Nou, zeer interessant. Ja, ik zou zeggen...
1: Goed uitbezig. Je mag mij vaker van half 12 uur nodig, want dan ben je niet op zijn leukst. Ik ga gewoon maar beginnen. Ja. Ik hoop niet dat hij schrik van mijn column. Gaan we over links of gaan we over rechts? De vraag die Politiek Nederland de afgelopen dagen bezighoudt. Een vraag ook die het kabinet Jetten nog niet wil beantwoorden. Ook niet na twee dagen debatteren tijdens de algemene politieke beschouwingen. Liefst 25 uur werd er in de Tweede Kamer gesproken over de plannen van het kabinet voor de komende tijd. In de komende weken wil het proberen door middel van overleg alsnog een meerderheid, hetzij over links, hetzij over rechts, of misschien wel door het midden, voor de kabinetsplannen te bereiken. Omdat ik mag genieten van een paar weken vakantie, heb ik 's ochtends ruim de tijd om achtereenvolgens het nieuws op de NPO, RTL 4 en SBS6 tot me te nemen. Daarna schakel ik weer terug naar de NPO, waar naar Goedemorgen Nederland, waar met een aantal gasten nieuwsitems worden besproken. En deze week was een oud politicus te gast. Tussen neus en lippen door liet die zich de opmerkingen ontvallen: we leven in een rare wereld, we leven in een raar land. Zomaar een tussenzinnetje. We leven in een rare wereld en we leven in een raar land. Het liet me niet los. Is dat inderdaad zo, dat we leven in een rare wereld en een raar land? Ziet de wereld en ons land er zo anders uit dan in bijvoorbeeld de 20e eeuw? Ook toen waren er toch oorlogen? Ook toen kregen we te maken met een energie-/oliecrisis. Ook toen was er natuurgeweld. Ook toen waren er politieke tegenstellingen. Als de oud-politicus dat bedoelde met zijn opmerking, kan ik daarin niet met hem meegaan. Ik denk, en nu kruip ik maar even in de bovenkamer van die oud-politicus, dat er iets heel anders met die opmerking werd bedoeld. De politiek verhardt meer en meer. De meningen over allerlei onderwerpen liggen ongekend ver uit elkaar. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op de politieke verhoudingen, maar het heeft ook zijn weerslag op de bevolking. Ook die verhardt meer en meer. Een groot gedeelte voelt zich niet gehoord en buitengesloten. Ervaart klassejustitie. Ziet hun bedrijf naar de Filistijnen geholpen worden door allerlei maatregelen om het klimaat en de natuur te redden. En dan heb ik het nog niet eens over migratie, koopkracht, kortingen op sociale voorzieningen, enzovoort, enzovoort. Die verharding van de standpunten merk ik ook op ons dorp. Standpunten die worden ingenomen, uitspraken die worden gedaan waarvan je schrikt. Niet alleen over de landelijke politiek, maar ook ten opzichte van de plaatselijke politiek. Lost dat nou iets op? Nee, dat lost helemaal niets op. Integendeel, het maakt dat we steeds verder uit elkaar komen te staan. Dat we nog meer en meer verharden. En nee, ik heb de oplossing ook niet 1, 2, 3 voorhanden. Maar mij is wel altijd geleerd om in gesprek te blijven. Iedereen te respecteren voor wie hij of zij is en niemand bij voorbaat uit te sluiten. Dat geldt wat mij betreft voor Urkers, Nederlanders en iedereen overal ter wereld. Of je nou links bent of rechts of ergens in het midden. En daarnaast hoop ik dat onze volksvertegenwoordigers blijven beseffen door wie ze zijn gekozen, maar vooral wiens belangen ze dienen.

0: Holletje.
1: Dit is de Vodafone voicemail van 062.
2: Poging 2.
3: Ja.
4: Ik ken zo'n
3: vogel. Ik heb een
2: ademan
3: bij jou, maar die gaat niet op.
2: Oh. Je moet het niet zeggen, hè?
3: Oh, ik zeg het normaal. Ik weet niet, ik zie mij al niet.

0: is altijd spannend, hè? En we gaan nou de man bellen.
1: Eisen volgens mij.
0: Ja, eisen.
2: Licentielimiet.
0: Hallo. Eisen, we spreken met Kees de Vries en Enk Visser van Visser en de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We bellen eigenlijk je vrouw. Maar die, we kregen hem er niet te pakken.
3: Nee, dat klopt. Die legt een bad.
0: geen details, alsjeblieft.
3: Nee, ik zeg voor de rest niks. Nee. Is dit live?
0: Ja, dit is wel live, ja. Ja,
1: want, het live.
0: Hey, als het goed is, Eisen, want daarom is het live. Wij hebben er een beetje, als het goed is, bezorgd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dan weet je gelijk nou de oorzaak. Die is dus via ons bij jullie terecht te komen.
3: Oh, oké, okay, ja, we vroegen ons al af van wie is dat dus. We hadden al wat vragen gesteld aan Moas en Fries, maar die wisten dus van niks.
0: Nee, oké, okay, nou, we hebben degene aan wie je te danken hebben, hebben we aan de lijn. Maar zie je enige kans om je telefoon aan Carolien te geven?
3: Ja, dan moet ik wel even mijn ogen dicht doen.
0: Ja, dat zou ik doen, ja, dat zou ik doen.
3: Ik zal er even in. Ja. Daarom.
2: Wat dan, leg je bad?
3: Live op de radio.
0: Ze legt.
2: Oh.
3: Jurk FM. Ja. Ze willen niet beeld bellen. Ik snap niet waarom, maar. Dus,
0: ja, is dit.
3: Ik zal er even aan je geven.
0: Ja, dus, inderdaad.
3: Hier raaien.
0: Hey, Carolien.
1: Ja, wacht even. Ik denk dat er nog een vuurbraaien is.
0: Ja.
4: Hallo, met mij?
0: Ja, Carolien. Het is, ik weet het niet hoor. Het is 10:50 op de zaterdag. Dan moet je in bad.
4: Nou, normaal leg ik ook om 10:50 s'avonds in bad. En dan leg ik er altijd een uur in.
0: Ja.
4: Maar ja, ik ben afhankelijk van mijn man die mijn oren uit moet spoelen.
1: Ja. Hey, we zeggen net, Carolien.
0: Ah, ja.
1: Ja,
0: ze zullen behoeftig vanzelf.
1: Ja, vanzelf. Ja. Want... Wij, als het goed is, is er vanochtend een ontbijtje bij je lui gebracht. Dat is gelukt. maar dat ontbijtje kreeg je natuurlijk ergens om. Maar wat is er los dan?
4: Wat is er gebeurd?
0: Ja,
4: het is gewoon echt therapie voor mij om het te vertellen. Ik ben 19 juni, toen hadden we zo'n heel erg stormavond met de onweer.
1: Ja.
4: En toen in één keer begon het heel hard te waaien. En... toen kwam ik erachter dat ik de grote parasol aan de vuurkant nog niet had ingeflapt. Dus ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg, help me even om die parasol even in te flappen. En waarschijnlijk is er toen echt een mega wind te komen. En wij zijn gewoon met die parasol op een heumen en neergegooid.
0: Je bent echt de lucht in de vleugen.
4: Ik ben echt, ja. Alle marifoppen.
1: Dit verzin je niet.
4: Nee, en dat was een voet, hè, van 74 kilo. Een stiene voet.
0: Ja.
4: Dus die zag gewoon echt kapot. Gewoon.
0: Ja, dat is echt...
4: En nou ja, toen dacht ik van, nou ja, het valt om mee.
0: Ja.
4: Ik zal me even bewegen, hoor. En toen de volgende dag naar de huisartsenpost. En nou ja, maar die waren links aan mijn benen. En toen is er een foto van mijn elleboog gemaakt. En nou ja, mijn elleboog was kapot. Maar toen ben ik nog op vakantie gewoon.
0: Ja.
4: En toen had ik heel veel last van mijn pols. Dus gelijk op vakantie, gelijk naar de dokter. En toen bleek dat ik 3 verschillende blessures in mijn pols had.
0: Ja.
4: Dus toen ben ik aan geopereerd, momenteel. En nou ja, toen bleef het nog laat staan van mijn bovenarm. En nou bleek dus ook dat een gewricht tussen mijn sleutelbeen en mijn schouder, dat is dus ook uit de komma.
0: Zo, dus je hebt echt wel een oppoeier gemaakt.
4: Ik zou echt een oplader maken.
0: Ja, een oplader.
1: Ja. Een oplader, ja.
4: En je, zo met foto's zie je dat vanzelf niet. En iedereen dacht van, nou ja, zware knuist. En nou ja, in mijn been ook en zo. Mijn arm bleef gewoon zaar doen.
0: Ja.
4: Dus nou moet ik aanstaande donderdag. Kon ik dus naar een orthopeed. En dan, dan volgt er waarschijnlijk weer een operatie nog.
0: Oké, okay, ja. En je bent nou gewoon afhankelijk van eisen om jou te doen als je even in bad wil.
4: Ja, je kunt hem met me in horen, dat is niet zo uit.
0: Nee, die slok het nou elke keer paraat stonden. Nou, ze moet weer in bad hoor.
4: Maar dat wil ik even zeggen. Ja. Ik ben echt, als je hier wonen ben je echt rijk gezegend.
1: Nou ja, je kreeg een ontbijtje.
0: Ja,
4: Nou.
0: En die zit nou...
4: Elke van jullie had dan.
0: Nou, nee, diegene aan wie je te danken hebt, die zit iedere tijd aan mij te luisteren. En wij doen er altijd van, door een middel van een ja of een nee vraag.
4: Ja.
0: Dus,
1: mag je proberen?
0: Om erachter te komen. Wie we aan de andere kant hebben.
1: Dus ze luistert mij. Oh, ik verklap al wat.
4: Oh,
1: ja, zo. Ja, ja. Nou, die geven we dan weg. Maar de rest moet je zelf doen, Caroline.
4: Nou, ik heb vanochtend al zin in bedenken. Een koelkast vol met bieven en verrassend tekort voor de bloemen. Dus daarom zeg ik ben echt rijk gezegend. Dan denk ik van zoveel mensen die er op naar jongen kijken. Ik vind het echt heel bijzonder.
1: Maar wie heeft nou precies dit ontbijtje voor jou bedacht?
4: Nou, hoeveel letters heeft de naam?
1: Nee, je moet er nou goed.
0: Je stelt een vraag.
4: Ja, nee.
0: Ja, heb je een baard?
4: Oh, dat moet ik vragen.
0: Ja, dat moet je vragen. Ja.
4: Oké, ben je familie?
1: Ben je familie?
4: Ja.
1: Ja.
0: Ze is familie.
4: Wil je nog een keer ja zeggen?
1: Ja.
4: Oh. Nee. Volgens mij hoor ik het al.
1: Nee.
4: Als ik goed hoor, is dat Annemarie?
0: Nee. Volgende vraag.
4: Familie, zit je in mijn closeste kring?
2: Ja.
0: Closeste kring. Closeste kring.
4: Nou, ik heb vanochtend mijn hele facetturen lopen. En dan denk ik, Judith is op vakantie. Ik heb nee. Ik zou denken echt aan Marie, wat ik zo aan de stem hoor.
1: Heb je een broer Hessel?
0: Nou.
4: Eunice. Oh, Erik.
0: Nou, het is goed geraden. Nou,
4: ik heb van hun niet heel kan voor de pit. Net niet, maar ik al een dikke bief had. En daarna nog bloemen en cakes. En dus dat had ik nooit verwacht.
0: Je sting een aardig honger aan te bummen, Eunice.
2: Ja, we doen.
4: Ja.
0: Hey, Eunice, even een joord woord van waarom... dat is wel duidelijk inmiddels. Maar je moet er toch wel van zeggen.
2: Nou ja, ik zat eigenlijk gewoon onder een bekje een beetje op Facebook te scrollen. En ik volgde jullie op Facebook en Instagram en toen zag ik het ontbijtje. Nou, ik heb er echt nooit in voor opgegeven, maar nu moet ik gewoon gelijk aan Caro denken. Omdat, dat is omdat er gewoon zo'n hele lange verhaal is met wachtlies en dan die dokter en dan die dokter. En dan weer door de teleurstelling en dan er enkel tussendoor, die was nog niet goed, allemaal... Gewoon ramp op ramp, zeg maar.
0: Ja, dus die kan wel een kleine oppepper gebruiken.
4: Ja, wat top.
1: Ja. Hey, maar Caroline, wat mis je nou het meest in je actieve leven?
4: Gewoon lekker zelf in bad leggen. Daarom zei ik
0: dat
4: het echt
0: niet nee, lekker dat die zagrijnige kop van ijs erbij komt moeten.
4: En gewoon weer kunnen koken.
0: Oh,
4: dat is echt gewoon het snipperen van een uitje.
1: Ja, maar smaakt het niet aan nou? Smaakt het niet?
4: Nou, dan wordt wel een doel, maar er wordt nou ook heel vaak van als iedereen aan het werk is, van dan moet er maar snel wat uit de diepvries.
1: Oh, zo ja.
4: En ijs kan ook wel koken, maar die houdt niet van pasta's en die houdt niet van snipperen. En dan is het aardappels met groentes en daar binnen wij de rest van de gezin niet zo'n fijn van. Maar wat ik dus nou even wou zeggen, Eunice, ik vind het echt heel hartstikke gaaf. Ik vind het echt top. En wat ik net al zei, van ik sprak een meisje tijdens de operatie. En die had dus 6 weken, moest ze zeg maar rust houden. Die was aan de voet geopereerd. En toen vroeg ik aan die vrouwen, el je ook volk om je te helpen? En toen zegt ze, nou af en toe. En toen denk ik, oh, het is dat harig. Wat hebben wij dan een mooie gemeenschap.
0: Ja,
4: dat vind ik echt heel bijzonder. De muren die langs komen, als ik een wasje moet ophangen. En weet je wel, allemaal dat soort dingen.
0: Je kan ook de buurman vragen om jou te wassen, hè? Ik denk gisteren dat ontbijtje, weet je wel. En dan, ik bel altijd even degene op die van de vuur even op van luisteren. We gaan even morgen bellen. En ik heb Caroline, heb ik expres een beetje naar vuur geschuven. Want ik heb ook best wel een vroege herinnering aan Caroline.
1: Oh, nou komt het ook, Caroline. Nou komt het.
4: Nou?
0: Nou, ik kan me herinneren dat wij daar vroeger in de tijd van het jeugd.
4: Ja.
0: Daar heb ik jou voor het eerst ontmoet. Ik weet het,
1: Echt dan geen, het
0: echt geen indruk
2: even
0: maken.
2: Even rekenen bij Caroline, dat
0: is. Geen indruk gemaakt. En ik kan me nog herinneren. Je liep in met een maat. En ik ben even die naam kwijt.
4: Ik denk met Hilde.
0: Ja. Woont hij nog op werk?
4: Hilde is overleden.
0: Oh ja. Ja. Ja, dat is al een. Oh, dat is echt al een paar jaar geleden. Dus, dat komt er al weer naar bovenkant.
4: Ja, dat is inderdaad. Die was. Dat is al 11 jaar geleden ongeveer. Ja. Ja.
0: Maar ze woonde niet maar op Urk, volgens mij, toch?
4: Nee, die woonde in Nagelen.
0: Ja, ja. Ja, ik zie jullie twee nog zo in die tijd.
4: Ja.
0: Was in de tijd van Starship.
4: Ja, klopt.
0: Ja.
4: Ja, Hilde en ik, we waren ook echt de Siamese tweelingen, toch de duo Pinot.
0: Ja, ja, ja.
4: We waren echt aan elkaar gewaagd, inderdaad.
0: Altijd lachen ook.
4: Ja, ja, dat is echt inderdaad. Gewoon altijd lachen. We konden echt, we begrepen elkaar altijd heel goed. Ja.
1: Worden dit dan gewoon in het jeugd gedraaid?
0: Ja, we zien die tijd.
4: Ja.
1: Ja, dat is mega gezellig. Ja. Het is eigenlijk een 5 op een rij met Caroline.
0: Ja.
1: In Music Memory. Ja, ook voor jou geloof ik, Kees.
0: Ja.
4: Ja, nou ja.
0: Met een goede
4: herinnering. Toen zaten wij ook in onze bubbel, Hilde en ik. En dat was ook gewoon, ja, was mega gezellig. En die wist nog heel veel, tot op les ook, dat ze heel veel wist te vertellen. En dan denk ik, oh, ik ben al zoveel dingen daarin te reden. Maar dat is wel inderdaad een gouden tijd.
0: Ja.
1: Ja, Hey, Caroline en Eunice natuurlijk allebei. Caroline en de gezin, geniet van het ontbijtje nog even. Of is het al op? Dat kan ook vanzelf.
4: Doen we is al wel aan begonnen.
1: Ja, precies. Ja. Eunice, dank voor het duur geven.
5: Yes.
1: En voor jullie allemaal, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
4: Ja, yes. Nou, dankjewel.
1: Yo, doei, doei.
4: Dankjewel, Eunice. Doei, doei.
1: Ja, we zijn al over hoe steer worden, Kees. We moeten eruit. Je moet gewoon die koptelefoon op je hoofd houden, want we gaan eruit.
0: Oh, kan alle kanten opgaan, hè?
1: Ik kan zeker alle kanten opgaan. Maar daar ben je de luisteraars wel gewend voor
0: ons. Hey, ik zou zeggen, maak er een mooie zaterdag van. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Dit is inderdaad Ome Kieke. Wij zijn er weer bij. Dag Klaasjelle. Goedenavond of goedemiddag.
4: Goedenavond.
3: Goedemiddag, ja. Leg er allemaal naar je luisteren naar dit programma. Want dat kan ook op zaterdagmiddag. Het is weer tijd om te roggen te kijken, om het te kijken. Alles uit het verleden weer eens naar boven te halen. Sommige dingen die je vergeten bent en sommige dingen die je nog heel goed kunt herinneren. Vandaag gaan we terug naar een dag, een 18e september. Die uitzonderlijk warm was voor het even van het jaar. Met temperaturen tussen de 24 en 29 graden.
4: We kijken op de tv naar commissaris Rex, cabaret met Bert Visser en Nederland Zingt.
3: In de auto van het jaar was de Ford Focus. Kortom, een uur met Urkenijs in muziek van 11 september, of 18 september moet ik zeggen.
5: 1999.

0: Mambo No. 5 van Lou Bega, een ex-nummer 1 hit in de top 40. Sting deze week op nummer 3 op 18 september 1999. Het was, even kijken, 3,5 maand voor de millenniumwisseling. We maakten ons al een klein beetje zorgen over alles wat er kon gebeuren. Computers die er plotseling mee op zouden houden, bijvoorbeeld. Vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen op 12 uur op 31 december. Maar het is allemaal niet gebeurd.
1: Het slot eigenlijk ook nergens op.
0: Ja, de angst was ook wel terecht. Omdat een bulk computers die konden tot het jaartal 99. Dus niet 1999, maar 99. En ze was een bang dat ze over zouden gewoon op 00. Dat vinden ze dus dat ze dan roze aan doen. Maar het is allemaal niet.
1: Ik snap ook wel dat ze dachten dat de computers er mee op zouden houden. Maar gewoon de vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen. Dat,
0: ja. Ja, maar goed.
1: Dat leek me heel sterk.
0: Nou, zover was het op 18 september nog niet. Er was wel nice vanzelf op Urk, in het Urkenland. En wij dat weer eens goed duur nemen. We beginnen bij de visserij. Want het aantal goed geschoolde vissermannen op de vloot worden steeds minder. In het productschap vis wou er een onderzoek naar beginnen. Maar men wou maar weten van de bemanningen. Waar binnen bijvoorbeeld de knelpunten in de visserijen die ze terugkomen? Waar binnen luizen papieren? Hoe oud binnen ze? Welke opleidingen willen ze nog volgen? Enzovoort. Nou, inmiddels had zo'n 30% van de Urken vissermannen het formulier ingevuld. Met de resultaten van dat onderzoek wou het productschap maar inzicht krijgen in wat er nou eigenlijk spuwt op de vloot.
1: De Stichting Culturele Activiteiten van de Bibliotheek, oftewel de SCAP, begon het na het culturele seizoen met een speciale opening in het gemeentehuis. Daarbij wordt een expositie geopend van Urkerschilder Tromp Korf. In de bibliotheek was een expositie te zien van de grafisch vormgever Fokke de Vries. En in de vitrinekasten was een beelden te zien van Albert Kofferman, oftewel Ab de Schilder. Bij de opening in het gemeentehuis zal Klaas-Johannes Romkes oude Urker verhalen vertellen en zingt het a cappella koor Vocal Expression een paar liederen.
0: Volop activiteiten dus. En dat is eigenlijk elk jaar zo, ook dit jaar weer. Die opening van het SCAP-seizoen is altijd heel bijzonder. Het komt tegenwoordig niet zo vaak maar vuur, maar in 1999 had de gemeente zowaar een mievaller. De Naaie Rotonde op de kruising van de Staartweg, Vormtweg in Waaiershoek bij de MAVO, viel 90.000 gulden goedkoper uit. En dat terwijl de aanleg veel langer duurde dan gepland, door de overvloedige regenval van de laatste maanden. De totale kosten van die rotonde was een 795.000 gulden.
1: En kun je gewond raken als je strompelen over een dingetje van amper 1 centimeter? Dat kan dus, zo was er in het Urkenland te lezen, want een 19-jarig personeelslid van een horecazaak in wijk 2 stapte onder het werk op een bierveeltje die ze glieert op zijn achterhoofd en hij is gewond overvoerd met een ambulance naar Emmeloord.
0: Op een bierveeltje?
1: Ja.
0: Nou, er kan heel veel op een bierveldje. Je kunt er je rekening op zetten. Maar je kunt er dus ook op uitglijden. Ja, heel bijzonder. Ze trekt nog veel maar nice het 1999. Vanzelf hebben we ook muziek. Dit is de nummer 5 van de top 40 van die week. Enrique Iglesias.

0: Bring It Back van Moloko. Die sting op nummer 13 in de top 40 van 18 september 1999. En daarvoor hoorde je Bailamos van Enrique Iglesias. Die sting op nummer 5.
1: Er lag al een tijdje een 44 meter lange kotter in de haven voor een flinke opknapbeurt. Het ging om de Noorse kotter de R450, oftewel de voormalige UK-173. De skipper van de kotter was Tromp van Sloten. Het schip is gewaterstrold en voorzien van een Knight visruim en van een naaie Ulpmotor. De nieuwcilinder SW280 Oofmotor is gereviseerd. En voordat de kotter naar Urk kwam, had die Angerfjord voor de kant in Harlingen liggen vanwege financiële problemen van de toenmalige eigenaar. Maar nou was het schip dus zo vaart dat ze weer de zee op kon.
0: Dick Schutte was nog maar net burgemeester van Urk. En dus ging hij op pad om verschillende mensen te leren kennen. Zo ging hij op bezoek in de Talma, waar hij uitvoerig een bekkie ging doen met de bewoners. Een van de bewoonsters die erbij was, was Beb van Dijk, oftewel Tante Beb. Ze las een tekst voor van een oud Urker lied dat ooit geschreven was voor een burgemeester van 100 jaar geleden. Eens is sluit af met de woorden dat je maar een goede avond hier op Urk binnen zeilt binnen. Net zoals wij dat hier in de Talma vonden nemen.
1: Het ging goed met de verkoop van industriegrond. Het naaste gedeelte, langs de Urkervoort, was al voor de elf verkocht. Een van de bedrijven die daar kwam was mosselbedrijf Van de Plassen uit Zeeland oorspronkelijk. Het was het eerste mosselbedrijf op Urk. Het zou al snel naaie buren krijgen, want er worden nog volop gebouwd op het industrieterrein. De gemeente zou versneld de industriegrond bij de naaie afslaggrond ontwikkelen. En Van de Plassen, ja, die zit er toch echt een paar jaar niet maar hier op Urk. Ze zitten wel nog in Zeeland.
0: Het koor Soli Deo Gloria had zijn eerste cd uitgebracht. De titel was Aans Vaders Hand. En hij bevatte een mix van psalmen, gospelsongs, gezangen en Latijnse liederen. De dirigent was Jaap Kramer. Om die eerste cd te presenteren organiseerde Soli Deo Gloria een speciaal concert in de Bettelkerk. Soli Deo Gloria was in 1997 opgericht en besting uit een klein aantal jonge mannen. Ze bestonden nog steeds.
1: Ja, maar die jonge mannen van toen, die ben we zelf ook al ruim 25 jaar ouder. Dus ik denk dat er inmiddels wel wat vernaaiing in is.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar goed, dat was de eerste cd en er ben er nog een bult cd's en dvd's van Soli Deo Gloria verschenen. Muziek uit 1999 kwam ook van Ronan Keating. Hij steeg op nummer 6 in de top 40 met When You Say Nothing At All.

0: top 40 van 18 september 1999. Anne Lee met Two Times. Eigenlijk iets Annalie Gordon. Ze komt uit Engeland. En dit was eigenlijk haar enige grote succes dat ze altijd in haar carrière. Ja, wat had 18 september 1999 nog maar te bieden dan het Urkenijs? Nou, 18 september 1999 was bijvoorbeeld de dag van de Belgische kroonprins Filip, die zijn verloving aankondigde met jonkvrouwe Mathilde de Dudekem d'Alcos. Het paar zou op 4 december in Brussel trouwen.
1: 18 september 1999 was ook de dag van Lauryn Hill. De grote winnaar was bij de MTV Video Music Awards. Ze won 4 prijzen, zoals beste vrouwelijke artiest. Er was een prijzen voor de Backstreet Boys, Eminem en Ricky Martin.
0: In 18 september 1999 was ook de dag dat Ajax en Feyenoord nou al de klassieker uit de Eredivisie afwerkten. Het worden 2-2 in de Johan Cruijff Arena, duur doelpunten van Knopper, Van Berto, Bosveld en Kalou.
1: En 18 september 1999 was ook de dag dat de Venga Boys op nummer 1 stingen in Engeland met We're Going to Ibiza. Ze waren de derde Nederlandse artiest in de jaren 90 die op nummer 1 stingen in Engeland, na Too Unlimited en Dope.
0: Dat was het angerenijs van 18 september 1999. Ze trekten even het sportnijs van Urk van die dag. En wij hebben ook iets over een wereldprimeur bij de visafslag.
2: 1999.

0: best grote successen van Whitney Houston tijdens haar leven. My Love Is Your Love. Sting in de top 10. En daarvoor hoorde je Mijn Houten Hart van de Puma's op nummer 10. En daarvoor, misschien jij dat niet iemand hoort, Whitney Houston dus op nummer 9 met My Love Is Your Love. We gaan weer verder met het nice van 18 september 1999. Net als vorige week was het ook in 1999 Open Monumentendag geweest. En ook toen kon het Urkerland schrijven dat er veel belangstelling was voor de Urker monumenten, zoals de vuurtoren, de Bettelkerk, het kerkje aan de zee en het Gemol. Ook de visserswoning in wijk 5, 126, was te bezichtigen. Die was nog niet zo lang ervoor uitgeroepen tot Rijksmonument.
1: De visafslag had een wereldprimeur te pakken. Ze waren de eerste afslag die een speciaal keurmerk kregen van het ministerie van Landbouw en Visserijen over de kwaliteit van de vis. Door dat keurmerk hadden de vissers die de luizen vis lieten verkopen via de afslag de verzekering dat er goed met de vis omgegaan zou worden en dat er extra op de kwaliteit te let worden. Directeur Teun Visser kreeg het keurmerk uit handen van Geke Faber, staatssecretaris van Visserij.
0: En later ook nog burgemeester van Zeewolde trouwens. Een bijzonder moment dat bij veel Urkers toch wel wat emotie opriep. De sloop van de oude visafslag op de haven. Die was deze week begonnen in 1999. Het gebouw sting leeg sinds de opening van de naaienafslag, 2 jaar aarder. De sloop begon bij het deel waar het achterhuis zat, het restaurantgedeelte van de afslag. En daarna zou de rest volgen van het complex. Wat er voor in de plekken zou komen, ja, dat wist op dat moment nog genieten, maar inmiddels weten we wel beter. Er is in ieder geval een naaie IJsselmeer-afslag gekomen, met erboven ook een night achterhuis.
1: Op zondag rienen er in die tijd niet zoveel auto's door de Urkerstraten. De meeste mensen gingen met de fiets of lopend naar de kerk, bijvoorbeeld. Maar de gemeente wou voor aankomende zondag toch een autovrije zondag organiseren. Dat ding is in de rest van het land ook, dus waarom er niet op Urk? Wij denken dat het weinig verschil maakt het met andere Urker zondagen.
0: Ja, ik denk dat er niet zo heel veel verschil was, omdat er op zondag sowieso minder auto's rienen dan normaal. Ze trekt het Sportnice van 1999 over Urk heen en over orka's uiteraard. Maar ook weer muziek. Wat dacht je van Britney Spears? Ze was toch een van de grote naaitalenten van die tijd. Dit was haar tweede top 40 hit. En ze sting ook op nummer 1. Maar in deze week sting je nog op nummer 25. Hier is Britney met Sometimes.

0: Britney Spears en Sometimes. Wat nou zouden we nog veel meer van haar te horen krijgen. Ja, als we zo de muziek van 1999 bekijken, die we het afgelopen uur tot nu toe draaid hebben, van Whitney Houston, Ronnie Keating, Anne Lee en nou dus Britney Spears, dan zou je denken, het is allemaal heel keurig wat er in de top 40 staat. Maar er zingen ook wel platen in die, ja, heel apart waren of heel gek. Er is bijvoorbeeld een plaat, en Klaasjelle, die vroeg je net al af wat voor plaat dat was, want die konden hem niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Het is een bananenlied van de Boswachters. Dat was een soort... Ja, wat was het eigenlijk? Het liek wel een beetje op carnaval. Het liek een beetje op feest. Het liek eigenlijk overal op. Het was in ieder geval een groot succes. Het is denk ik niet top 40.
1: Ik herken het deuntje wel.
0: Oké. Het bananenlied. 1999 van de Boswachters. Op nummer 30 in de top 40.

0: verdrietverdrukking.
1: En dat kon vooral in de jaren 90. Het is iets van alle tijden. Ook nou kan het nog. De gekke platen die in de top 40 stonden, zouden er een hele lange serie van ommekieken van kunnen maken. Maar ja, dit was een vuurbiel van 1999. We gaan naar de sportnijs, Cogère.
2: Ja, Urk 1 kende weinig minuten met Daarlereveen in een wedstrijd die soms te aarde was. In dat spel raakte Jan Bos van Urk 1 geblesseerd. Daarnaast was de scheidsrechter door niet iwaardig honger van Oranje de indruk. Hij gaf namelijk amper korten. Urk wist gelukkig wel te winnen met 2-0. Aankomende zaterdag wacht een wedstrijd tegen de andere titelkandidaat CSV uit Zwolle. De Orka's die kregen de eerste echte test van het nieuwe seizoen. BBC Gent kwam op bezoek en dus beloofde het een lastige wedstrijd te worden voor het vernaaide Orka's. Uiteindelijk was het Piet de Boer die zijn stempel op de wedstrijd drukte. De uitslag van deze wedstrijd stond helaas niet in het artikel. Maar er wordt wel gezegd dat iedereen alles miste. Alleen de Boer speelde goed dus. Dus ik denk dat je ook wel kunt concluderen dat Orka's die wedstrijd waarschijnlijk het verleuren.
0: Het zou zomaar kunnen. Dat was een Sportnice van 18 september 1999.

zomerrit. En tegenwoordig hoor je hem elk jaar nog wel eens even langskomen bij Radio Tour de France of zo, zo'n soort programma. En hij klinkt nog steeds lekker, ook hier in Ommekieken. Het is tijd om te gewoon luisteren naar de nummer 1 van die week van 18 september 1999. En ook die plaat die hoort nog heel vaak op de radio. Hier is Eiffel 65.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM met Ome Kieke. Terug in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo allemaal. Daar binnen we weer met het tweede uur van Ome Kieke. Dit uur gaan we weer terug naar een jaartal die, nou ja, iets aarder is dan 1999. En waar het dus het vorige uur nog bijna 30 graden was, was het vandaag een regenachtige dag met veel buien en de temperatuur kwam niet verder dan 15 graden.
4: En op televisie kijken we naar de Knockout Show, de serie Handelingen van Henk Binnendijk in het live verslag van Prinsjesdag.
3: En bij de Albert Heijn was andijvie en varkenslever in de reclame. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van dinsdag 18 september
2: 1984.

0: Tina Turner, die maakte in 1984 een enorme comeback met onder andere dit nummer, What's Love Got To Do With It, sting op nummer 20 in de top 40. En het kwam van het album Private Dancer, een van de mooiste albums van dat jaar, als ik mijn persoonlijke mening even mag geven. Ja, 1984, dat is dus het jaar waar we naar teruggegaan. In de dag, 18 september, dat was Prinsjesdag 1984, de derde dinsdag van september. Toen nog met koningin Beatrix en prins Klaus vanzelf. Maar ook het Urkenijs van die dag. En dat begint in de visopslag, want het was een groot probleem. Het duur draaien van vis. Dat gebeurde als er zoveel vis wordt aangevoerd dat het niet maar verkocht kon worden, omdat de kopers er te weinig voor wouden betalen. In zo'n geval worden de vis voor een bodemprijs opgekocht door de producentenorganisatie Oost-Nederland voor toen 1,37 per kilo. De opgekochte vis ging dan naar de vismeelindustrie en dus niet naar de consument. In de afgelopen week ging het om 3000 kisten Scholle 4. Het totaal van de lessen per week insteeg op 7000 kisten. De oorzaak van de grote aanvoer is dat er ontzettend veel Scholle in de Noordzee wordt gevangen. Maar of Ine daarmee wat opschiet, dat is echt nog maar de vraag. Zowel de handel als de vissers en er nog geen oplossing voor.
1: Komt er een naaie IJsselmeerprovincie? Die vraag was in 1984 nog niet beantwoord, maar het zag er naar uit dat die er toch echt zou komen. Het Urkenland zocht uit wat dat zou betekenen voor het bestuur van die provincie en wat de invloed van Urk zou wezen op dat bestuur. In de Provinciale Staten van Overijssel had Urk maar weinig invloed, omdat Urk maar een klein deel van Overijssel uitmaakte. Maar dat was in de Naaie provincie, met maar 6 gemeenten, wel wat anders. Het Urkenland dacht dat Urk wel 3 tot 5 statenleden zou kunnen krijgen, maar dan nou in Overijssel. Partijen als RPF, SGP en de GPV zouden dankzij Urk in de Staten kunnen komen, ook al zouden ze in steden als Lelystad en Almere maar heel weinig stemmen halen. De verkiezingen voor de Naaie provincie zouden ergens in het najaar van 1985 aan worden. Een naam voor die provincie was er trouwens nog niet.
0: Het was een fenomeen in de jaren 80, de zondagavondradio. Toen nog niet via Urk FM, want Urk FM bestond nog niet, maar als zogenaamde vrije zender van Herman Verheij in Albert Loosman. Volgens een eigen onderzoek luisterde elke zondagavond zo'n 3/4 van de Urker bevolking naar het verzoekplaatprogramma. Maar eigenlijk waren ze illegaal bezig, want er was geen zendvergunning. Die had de zondagavondradio in september 1984 aanvroegen door eerst een goedkeuring van de gemeente te vragen, waarna die een officieel verzoek bij het ministerie van Cultuur kon indienen. Verheij en Loosman hadden er goede hoop op dat het zou lukken, maar jammer genoeg ging dat uiteindelijk niet duur. Pas jaren later worden de zondagavondradio legaal, eerst via Radio Noordoostpolder en later en nog steeds bij Urk FM.
1: Ieder Neentjes, lid van de zwemclub, had tijdens de zwemvierdaagse een bijzondere prestatie geleverd. Hij had maar liefst 84 meter onder water gezwommen. Daarmee kwam hij veel verder dan de nummers 2 en 3, Roelof Oost en Jan Bakker, die allebei 67 meter onder water bleven. Er worden trouwens nog maar bijzondere wedstrijden houden. Zo kon Marja ten Napel 40 minuten lang touwtje springen, een verbetering van 1 minuut van hun record van vorig jaar. En Jan Bakker won een wedstrijd steltlopen over 12 meter. Hij ding er 15 seconden over.
0: Ja, dat is wel een bijzondere activiteit op de lesavond van de zwemvierdaagse. Touwtjes springen en stelt lopen. En er was toch wel maar te doen. Er was dan ook een wedstrijdje in om zo lang mogelijk aan een buis te blijven hangen. Ja, dat kon allemaal in 1984. Dit is muziek in 1984. De top 10 van de top 40 op nummer 6. Alphaville in Sounds Like a Melody.

0: Cars was inderdaad met Drive, nummer 35 in de top 40. Opvallend is dat in 1985 deze plaat een tweede leven kreeg toen de muziek ervan gebruikt wordt in een documentaire over de hongersnood in Ethiopië. De documentaire die er ook toe leidde dat Band-Aid en Live Aid organiseerd worden. En waarom er nou juist deze muziek gebruikt wordt, is een beetje gek, want die tekst die gaat helemaal niet over honger of Afrika of wat dan ook. Maar degene die de documentaire maakte, die vond de sfeer van de muziek wel een beetje beklemmend. En die hele documentaire was beklemmend. Want hij zegt, hongersnood is altijd beklemmend. En dus wordt dit nummer in 1985 tijdens Live Aid op Night een succes in de top 40 ook. We gaan verder met het nice van Urk van 18 september 1984...
1: Ja, elke gemeente was verplicht om ruimte te bieden aan woonwagens. Urk dus ook. Maar het probleem was dat die ruimte er pas zou komen in de nabouw van het Urkraad. En dat zou nog minstens 3 jaar duren. Daarom worden er in september 1984 2 caravans neergezet op het oude industrieterrein bij de limonadefabriek van Brouwer. Die 2 caravans was er van 2 gezinnen die van een woonwagenkamp in Zwolle kwamen. Het parkeerterrein bleek geen ideale plek te wezen, dus de caravans waren er net zo snel weer verdwenen als dat ze er komen waren. Het wachten was nou op vaste standplaatsen voor woonwagens.
0: Op Night laaide de discussie weer op over al dan geen naaie kerncentrale bij Urk. Dit keer ging het om maar liefst 3 plekken waar zo'n centrale zou kunnen komen in de Roospolder. En een van die 3 plekken zou dichtbij Urk komen dan de Limse Dik. Niet iedereen was daarmee eens. Zo zou er aanstaande zaterdag een grote demonstratie tegen een kerncentrale worden gehouden in Emmeloord. Ook op Urk was een veel tegen geluid te horen. Burgemeester Buijs vond dat er eerst een oplossing moest komen voor het afvalprobleem van kerncentrales. En de gemeenteraad was het niet eens met het standpunt van de regering dat Urk, als er een kerncentrale zou komen, niet verder zou mogen groeien. En bovendien was de gemeenteraad bang voor het imago van Urk als vissersdorp. CDA-fractievoorzitter Joop van Eck die had op televisie gezegd dat zijn partij tegen was, omdat het ook in strijd was met het CDA-beginsel van het rentmeesterschap.
1: Er moesten maar lichtplaatsen komen voor kleine bootjes in de graven. Dat was al wel langer bekend, maar nu worden er over gepraat in de gemeenteraad. Er waren 2 plannen. Of extra plaatsen bij het dammetje, of de aanleg van aanlegstijgers in de haven. Uiteindelijk is er voor allebei op een oplossing de keuze.
0: En dus was iedereen tevreden.
1: Inderdaad.
0: En een politiebericht ging in het Urkenland met toch wel een glimlach. De politie die trof op het fietspad langs de Urkenweg een Emmeloorder aan die in de berm een poentje gerookte ol zat te eten. Nou, alleen dat al is een bijzondere zin, want je kunt het zo voor je zien gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
0: De politie die zei van ja, daar kun je niet op toe gaan wezen. Een beetje gekke plekken om gerookte ol te eten, maar goed, er is niks mis mee. De politie liet hem rustig zijn weg vervolgen. Maar daar bleek dat hij toch iets te veel had offerd aan baggers, zo schreef het Urkenland. Met andere woorden, hij had te veel gedronken. En daardoor kon hij niet terugfietsen naar Emmeloord. Bij thuiskomst bleek dat zijn vrouw hem niet in die staat binnen wou laten. En dus zat er voor de politie niks anders op dan hem over te dragen aan de collega's op het bureau in Emmeloord. En ik denk dat hij dan misschien wel zijn roes had moeten uitslapen. Maar hij had wel een poentje gerookte ol.
1: Ja, en dat is vanzelf ook aardig belangrijk.
0: Ik zou willen dat ik het nou zo heb, maar ik heb het nou niet. Helaas. Ze trekt het nice van Beutenurk van 18 september. Maar eerst Split Ends op nummer 18 in de top 40.

0: 84 is ook wel het jaar van de grote doorbraak van U2 bij het grote publiek. Dit was Pride in the Name of Love. En daarvoor hoorde je Split Ends uit Nieuw-Zeeland met Message to My Girl. En Split Ends, dat ging later over in Crowded House. Ja, af en toe even een kuch. Dat moet kunnen.
1: Ja, bij... ja, sorry.
0: Ja, nee, dat kan. Dat bedoel, ja, je moet er toch nog. Het is tijd om weer eens even te kijken naar het overige nieuws van 18 september. Dus niet van Urk, maar van het andere dealen van de wereld. Nou, we beginnen in Den Haag, want 18 september 1984 was de dag van Prinsjesdag. Koningin Beatrix zou in Den Haag de troonrede weer vuur lezen. Daarvoor was vanzelf de rijtour die voor het eerst van start ging bij Paleis Noordeinde. En dat gebeurt nog steeds.
1: 18 september 1984 was ook de dag van de Fransman Louis Réard. De bedenker van de bikini, die op 87-jarige leeftijd was overleden.
0: Het gekke is dat die Louis Réard eigenlijk een automonteur was. Maar hoe je dan de overstappen maakt van automonteur naar de bedenker van naaien kledingstokken, dat is mij een beetje een raadsel. Maar goed, 18 september 1984 was ook de dag dat de 7-jarige Leonie van Belzen in Gert van Stralen de Britse prinses Anne een kruipien slaw mogen overhandigen bij een wedstrijd wie de beste salade kon maken. En dat alles gebeurde in Londen.
1: Zeer opvallend. En 18 september 1984 was ook de dag dat de allereerste MTV Video Music Awards binnenuit reikt. De grote winnaar was Herbie Hancock met de videoclip voor Rocket.
0: En tot zover het nice. En ook nice tussen aanhalingstekens van 18 september 1984.

0: Tegenwoordig kunnen ze niet maar met een kanger durien duur. De ruzies die ze hebben. Maar in 1984 was alles nog koek en ei. If It Happens Again van UB40. En daarvoor hoor je op nummer 12 in de top 40. Touch by Touch van Diana Ross. UB40 sting overigens op nummer 23. Begon weer verder met het Urke Nice en Clichelle. Je hebben het over een landelijke primeur.
1: Ja, bouwbedrijf Gebroeders Oost had een landelijke primeur. Als eerste hadden ze een purser bouwd voor mij, zaagsel en angerhout afval purst kon worden tot houtbriketten. Die kon je gebruiken voor in de open aard bijvoorbeeld. Vanwege de luizen inhoud bleven de briketten langer branden.
0: In Amsterdam wordt de vorige week een Festival of Food gehouden, waarbij ook een wedstrijd aardappelschillen worden gehouden. En er was een team van elke vrouw die maar liefst 200 kilo aardappels kon schillen. Schellen. In 3 kwartier. Dus 200 kilo aardappels in 3 kwartier schellen. Wat ik me daarbij moet voorstellen, maar het pannetje met aardappels wat ik elke dag schel, dat is heel wat minder. Het team besteed uit Leiden van den Berg Oost, mevrouw Gankema Pelleboer, Jannie Posma van den Berg, Jantje Woord kapitein en Gree Egink Jansen. In het dagelijks leven wassen ze uienschellers bij Agrico in Emmeloord. Ook wel een beroep waarvan ik me moet afvragen van wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat die dan iedere dag uien te schellen? En wat doe je dan met je tronen? Maar in ieder geval, ze was er wel wat gewend als een god om dingen schellen. Met de overwinning in Amsterdam op zak wou ze nou een aanval doen op het wereldrecord aardappelschellen. En dat sting op 263 kilo.
1: Nou ja, iets wat dus ziek is dat M. Gankema Pelleboer wel de naam eerding. Want ze was aardig gank. Sorry. Een mysterieus Nijs bericht in het Urkeland. Er was een tv-programma over Urk. Net zoals nou dus. Er was dus een tv-programma over Urk uit de zonden en dat had nogal wat reacties opgeleverd. Zoveel zelfs dat de gemeente overstelpt worden door brieven van mensen die maar wou weten van een visrecept dat in de uitzending te zien was geweest. Welk recept dat was, vertelt het bericht niet. Wij binnen er wel benijd naar.
0: Dat moet dan wel een heel bijzonder recept geweest zijn, ja, inderdaad. Mieuwen, die kennen we op Urk heel erg goed vanzelf. Soms positief, soms ook negatief. Want laat ik het zo zeggen, ze scaren nog wel eens wat of. Maar in Engeland was er in 1984 een groep die had zich naar Mieuwen vernoemd. Seagulls, oftewel A Flock of Seagulls. En ze stingen in de top 40 met dit nummer: The More You Live, The More You Love.

0: dag in Amsterdam in 1984 duurde Danny de Munk in Mijn Stad, zo heette het. Sting op nummer 3 in de top 40. En daarvoor de More You Live, The More You Love van de Flock of Seagulls. Sting op nummer 33. We gaan naar het Sportnice. Ik zou zeggen, Clagelle, gooi je gang.
1: Ja, net zoals dit jaar was het in 1999 ook tijd voor de Fish Potato Run. Opvallend daaraan is dat er toen 450 deelnemers waren, terwijl er dit jaar 1000 maar waren. Teunis Snoek was de snelste urker. Hij liep in 52 minuten en 20 seconden naar Emmeloord. Wat er ook weer opvallend aan is, is dat de snelste urker dit jaar 10 minuten ranker was. Bij de vrouwen was Anna Mazzareo de snelste met een tijd van 1 uur 14 minuten en 53 seconden. En bij het Sportnijs van vorig uur speelde de tegenstander Aardegaarde van Urk 1. Nou moet dat ook wel met voetbal, maar deze keer speelde de tegenstander van Urk nog Aarder. Volgens het Urkland ding Drachtster Boys alles behalve voetballen. Het ging er zo hard aan toe dat Jacob Wakker met een bienbreuk het veld of mos. Gelukkig hoefde hij door geen operatie voor te krijgen. Urk won de wedstrijd wel met 3-0.
0: En tot zover het Sportnice van september 1984.

De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Dr. Beats, ding in de top 40. En we komen aan het einde van deze uitzending van Ommekie. En dat doen we altijd traditioneel met de nummer 1 van die week. En die was van George Michael met zijn eerste nummer 1 hit uit zijn carrière. Dat zou ik dan ook zeggen, ja. Careless Whisper, sting op nummer 1 op 18 september 1984. Volgende week is er weer een ommekieken op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week

0: ticketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houden.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking.
2: En van wat anders dan die jari.
3: Van 8 tot 10 in op de onder 7. Welkom bij Love.

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mocht zetten voor ja. Het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zinger van het seizoen. Ja. En wat is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uithangen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. Hey, Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou, je ziet er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb net gewoon hem gestuurd zijn nice belukking stof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: Mag wel op ski.
0: Geef gaas, dat jij de 24 goed doet. Ja, we moeten op ski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Dan je tweede vind ik nog een weg.
0: Ja, helemaal met hoe Joas rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de laatste uitzending van dit seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust een app in naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knop, kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: Nou, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen, maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, en die aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden we aardig beleden.
1: En de belangrijkste, vergeet onze Spotify playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk wel toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het is, ja, ja, het is wij binnen radio, dus dat is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké. Okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest, 10 weken lang. Dus ik was vanochtend, was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het uitkiezen van we moeten deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jaren al draaien. En toen kwam ik in één keer erachter van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch gewoon een paar inzet, man.
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: kijk, nou,
1: het schiet lekker op.
0: Voor de volgers,
1: dan komen we er zo met ook nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naar nummers luisteren. Dat komt
1: van.
0: Helemaal goed, ja. Hé, hey, Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar
1: lekker
0: ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee.
1: Ik vind het hier aardig koud in de studio.
0: Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even die dingen op een rijtje te zetten. En toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, nou, is het toen je binnenkwam. Ik nou, vond eerst de dierken.
0: Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of zes, half zeven, dan kom ik terug. En toen was het zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt mijn weekend wordt het nog warmer. Ja. Ik begreep. En dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zien, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja, het is
1: dat
0: bizar.
1: Dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt het al niet slapen. Maar vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even karrekampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op karrekamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: ik zat
0: niks.
1: Erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de restaurant.
0: Nee, stapt
1: lekker alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan rennen maar een restaurant in zijn tent.
1: Daar rijd ik mijn moerauto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een auto geloof ik.
1: Half. Maar gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zomer komt er dus. Nou ja, de zomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt eraan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En daar stingen Christian Summer Hits. christelijke zomerhit.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor hoe je
0: nou, even eentje. Want we zitten nou weer zelf in de uitzending met les de uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier nummertje om je te starten. Heb ik er even in gezet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Casting Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zomers biertje. Dus ik dacht, leek mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, een grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we wel naar een volgendje, hoor.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, daar vonden we gewoon even echt zo'n uitzending met zoomen, summer hits. Weet ik het allemaal. Er is nog veel maar, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer in seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh zo.
1: Alle seizoenen lang als lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin rondduiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samengesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het tongen waarop ik kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Deze meer rekent. Dat is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten, dacht ik, laten we het terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak teruggekomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk jou eens vragen om een kernzin. Maar die heeft hij even naar me toegestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar ja, pas op dat er geen afgod voor je wordt.
1: De tweede thema-uitzending, die ging over Bijbel lezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
0: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
1: Nou, dat spreekt ook wel voor zich, hartstikke duidelijk.
0: Ja.
1: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja, aankomende zomer als waar je nu bent.
0: Wil je God ontmoeten?
1: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijke wees gesproken niet in hangen vergeven voor wat ik hier net doe. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doet. En nou slond ik even een broggetje naar Zweden over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
0: Ja, ik had toen in dat ongewarp had ik een zinnetje naar boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de hele uitzending, zeg maar.
1: Ik vind dat heel kernachtig samenvat.
0: Ja.
1: Het is netjes dan. Nou, de volgende zou ook voor Joas wezen. Want dat was het onderwerp Maas. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Maas kunnen je dichter bij de Heere brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Maas? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Maas roep, Want dat zullen jullie als sleutelaars inmiddels ook wel duren. Of weten, wij zijn een hechte moorsgroep. Wat ik hier erg waardeer is dat wij samen als moors ook regelmatig samen gingen bidden.
0: Ja.
1: En als er wat aan de hand was, of gewoon tijdens gewoon bij de bibelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoeken een moors mogen nemen, waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja, dus als je verkeerde moors en
0: hou er mee op.
1: Of hou er mee op.
0: Of gewoon het evangelie verkondigen.
1: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, kun ik nog even...
0: Ja, nog even gaan ik dat les themaatje toch?
1: Het thema Noormoors was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je in. Ook de relatie van Mars. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf. Ja.
0: Mooi samen.
1: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
0: We hebben er nog een bult rond. Dus we gaan maar snel duur. Hier Noah en met Nijs weer zelf. En we gaan doen met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je net al sleutelt met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast moet liefhebben en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door de luizen liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het Nijs. Nice.

0: FM. Het is altijd beter dan Ari.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

0: Heaven on my mind van Toby Mac. In de vorm werd eruit Heuvels van Piotr. Ja, Albert, waar is je Joas? Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
1: zelfs Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar overnemen, denk ik.
0: Ja, dus dan zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
1: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, zeg maar. Ja.
1: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet stand hield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam.

0: is. Gewoon christenen worden.
1: Ja, want daar deelt hij nou ook over, spreekt hij nou ook over, openlijk, over op universiteiten.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat er over in gesprek met studenten, dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
1: Fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je er al.
1: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschappers pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou, wij bijvoorbeeld, uw mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa eerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
1: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld eindelijk kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een riegeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boordevol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
1: Ik heb begrepen van een persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Omdat ze daar de middelen nog niet van hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze biesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet, in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik daar vrolijk van als je zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
1: ik ben blij dat je een koe niet in de stal te zien.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch engers. Ja, schoenengers.
1: Dat is engers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het nice blokkie. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschuldigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En dan hopen we dat de Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10:00 vanavond hier op Urk FM.

I'll Fly Away van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draait Awesome God van Shane & Shane. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verzen van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer, ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus. En hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart. En zoek hem. Overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft. Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken. En hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God. Doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klop, klop. Wie is daar?
3: Loof.
2: Lofie?
3: Lovem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voorhand we draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de overhand we draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, en dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijk eens wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven, hè, hoor. Dat
1: was je al laat aan vergeven.
0: Hebben we die al laat? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee, nee,
1: oh, nou, dat goed. Ja.
0: Nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook nu verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan binnen nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja,
2: en dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of aparte zet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je aparte zet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar doop bij je wordt ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verangering. Wat de Heilige Geest duurwaardigt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen, hè. Dat bij bekering, dan maak je als het ware een ommekeer, hè. Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stoppen op de weg waar je mee bezig was, is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je de ommekeer terug naar God toe. En dan heb je de Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je er nog wat bij toe te voegen?
1: Woord bekering betekent ook wel anders denken, hè. Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken. Dan gewoon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven. Om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen hebben we de vraag gesteld van, ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luisteren onze luisteraar? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerder op ingegaan in de uitzending zelf. Dus ja, luister je vooral terug als je dat niet te doen hebt.
2: Stond allemaal op de website.
0: Stond allemaal op de website.
2: Ja,
0: maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
2: Ja, daar binnen we vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En dan slon ik gelijk een broggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
1: Ja.
2: Joas, en samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van, nou weet je, wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En dan praten we even met elkaar over, ja, wat zijn nou de grenzen en hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel van, wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker losgaan in het weekend? Toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan en niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
2: Je maakt een recht die neerwaartse spiraal, hè, van staan of lopen, en staan en dan zitten.
0: Ja. Ja.
2: En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we, als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een anders zegt. Zoals zingen, voetballen of wat anders. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die andere zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
0: En lastig.
2: En lastig. Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
0: Ja, ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten zoeken om weer nog wat onderteerd. Ja, vermalen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een bult. Mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwen, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
2: Is een heel belangrijk woord voor christen.
0: Erg belangrijk, ja.
2: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En ook hier hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We hebben les nog het vuurbeeld aanhoudt van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij hebben. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
0: Ja.
2: Nou, dat was het vierde probleukje.
0: Ja, zometeen hebben we nog een laatste probleukje met de laatste thema's die we bangeld hebben.
2: Maar waar en wat had op één staan?
0: Ja, een mooie poll.
2: Een bijzondere lange poll, ja. Met al die verschillende versies.
0: Ja.
2: Om de top 5 samen te stellen.
0: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien bij Lovem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen mezelf. En die hebben we proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze laatste uitzending draaien bij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
0: Nou, er is hij weer.
2: Ja.
0: Ja, we gonden lekker voor en we draaien de Lovem top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zich gaat herkennen. Mensen zijn er massaal op bestemd. Dus ja, we hopen dat jullie ervan gewoon genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, ben je nou vier nummertjes zat? Dat was
2: nummer vier
1: Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 Sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 Sting, Walk With Jesus van Consumed By Fire. Nummer 4, You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben je allemaal vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik heb er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ze volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard stonden ze ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-list.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een door de probleukie.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over geestelijke en een fysieke lijn van Christus. Dat hij onze straf droeg en dat is het verlaten worden door God. Om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan en als hij iemand teruggekomen.

0: zullen alle dooien opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over haast. En jou was, kun je ons daar wat meer over vertellen?
1: Nou, sorry, daar heb ik geen tijd voor.
0: Nou, dat was een mooie samenvatting.
1: Haast, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen jagen. Jagen naar dingen en wat jagen we eigenlijk naar dat. En ik wou juist in de oproep doen van... Ja, zoeken wij ook nog de stilte op. Zoals de Heer Jezus dat ook ding. Want de Heer Jezus die zocht heel vaak de stilte op om te mediteren, om met zijn vader te praten. En doen wij dat ook? Of gewoon wij juist in, helemaal op in die wereldse gejaagdheid? En daar ging het thema een beetje naar
2: oren. Ja. Maar zo'n mooi thema, ja. Weet ik ook nog.
0: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. In Johannes, die hadden de, ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
2: Ja.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ik ging het toen hebben over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam konden wezen. Kon voelen vooral. Hè. Dat is het minste, het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
0: Ja, nou God is niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
2: Ja.
0: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
2: Ja, ja.
0: Nou, en na liefde en geloof wou ik een uitzending voorbereiden over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel anders. Bijbels hoop is de rotsvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gang verbonden. Door een geloof vertrouwen we op wat Jezus ette doen en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lijstuitzending.
2: Ja, die was vorige week.
0: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
2: Ja, dat klopt. Ja, was, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost en waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen en we zijn achter de duivel aan de gang. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus, die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
0: Dat is het evangelie.
2: Ja, maar daarom is die verlossing is zo'n lekker woord, zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En dat hebben we toen, daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Ja, eigenlijk ben het allemaal mooie uitzendingen, hè?
0: Wij draaien alleen maar mooie uitzendingen. Ja. Niet om op te scheppen, hoor. Maar,
2: Kijk, en nou zien je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want laten we hier eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we hier eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om ons gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen uiteraard.
0: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
2: Ja.
0: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
2: Ja.
1: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van... Nou, hier wil ik eigenlijk nog wel in deel 2 van. Want
2: ja,
1: dit
2: ook.
1: Is een heel interessant onderwerp. Dan moet je dat ook gerust zeggen, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja, stuur het gerust even.
2: Ja.
0: Ja, en dan hebben we een afsluitend... nummer van het thema.
2: Ja.
0: In de rijke keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onder andere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
2: Mooie boodschap om het thema mee af te sleutelen. Dus laten we het vooral doen. Neem het mee. En dan binnen we zo nog even jullie van buiten terug voor de algemene afsluiting. En dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Een heel weer net en dan gewoon wel weer af.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we wel toch een toch?
2: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
2: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
2: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer. Stuur ze naar lovem@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Daar hebben we al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
1: En dat is maar zeggen.
0: Nou ja, kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er wel echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert, wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je nog nooit aan het doen, dan ben je een fantastische website waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joas, heb je nog wat om mee te geven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je tegenkomt op vakantie.
0: Ja.
1: Dat zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
1: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè? Jan de Mooie geven en net thuis zending in. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. En gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Complete Lovem.
2: Plus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, East to West scoort ook wel over. Ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleuten. En het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen. Hou je vast aan hem en aan hem alleen. En dan wenst Team Lovem jullie van harte Godzegen toe.

0: Geloof hem.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.